0: Goedemorgen. In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeke. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Zuid vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten na een aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel uitgedeeld. En op het WK hockey hebben onze Red Lions de mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald. In de allerlaatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Speler Alexander Hendricks.
1: We balen echt dat we 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
0: De Red Lions staan met 1 punt de laatste in een groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gaan we koken?
2: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Stop!
3: Ela, wakker worden. Het is 7 uur, tijd om uit je bed te rollen. Delphine deed dat ook. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen. En er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsteams vonden daar vannacht zeker 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doorn is teleurgesteld.
5: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions. Heel veel aanvallende kwaliteiten, heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen. Genoeg kansen. 2-3 balletjes die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet ingaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het speelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
4: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon, 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
3: Je zou denken, het is zo iets over 7. Op een zaterdagochtend, wat is de kans dat je ergens moet vertragen? Jawel, er is er eentje. Op de Brusselse binnenring moet je er 10 minuten bij tellen op dit moment. Tussen Vilvoorde, de Koningsloo en Machelen. Woluwelaan.
2: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
3: Ja, ik riep daarnet wel of je wakker was en of je uit je bed gerold was. Maar ik denk dat ik ook per ongeluk uit mijn bed gerold ben. Want het was er net al met geven. Ah, oh, het wordt zo'n ochtend.
2: Top.
3: Toch een goeiemorgen.
2: Yes.

Henri PVR en zijn Sola. Vandaag is het zaterdag 22 augustus. Dat is de dag van de tandenfee. Wie is dat ook alweer, de tandenfee? Ah ja, dat is de tandenfee die langskomt wanneer je vroeger je melktandjes hebt gewisseld voor echte serieuze tanden. Ja, de legende wil dat je dan je melktand, die je per ongeluk ergens kwijt bent gespeeld, dat je die dan verstopt onder je kussen, dat je dan rustig gaat slapen en dat dan de volgende dag er een of andere leuke verrassing of een snoepje of zoiets of een muntje onder je hoofdkussen ligt. Dat is de theorie. In de praktijk kan het zijn dat je soms de tandenfee een beetje moet helpen eigenlijk. Stel je voor dat we allemaal Amerikanen zouden zijn, dan was het niet vandaag alleen de dag van de tandenfee, want dat vieren ze daar ook, maar dan was het ook National Take Your Cat to the Vet Day. Of vrij vertaald, neem uw kat eens een keer mee naar de dierenarts. Ja, maar ik heb een hond. Nee, het is alleen een kat vandaag. Het is daar een ding. Dus als toevallig de kat last heeft van de tanden, dan komt dat al goed uit. Kan je daar twee dagen tegelijkertijd vieren. En het wordt nog zotter in Amerika, want het is daar ook Be an Angel Day. Als we dat vrij vertalen, komt het erop neer dat je eigenlijk eens iets goeds moet doen voor iemand anders, zonder dat je daar eigenlijk zelf profijt uit haalt. Dat is een beetje de vrije vertaling van deze ochtend. Dus als je dan toch met die kat naar de dierenarts gaat, die toevallig last had van de tanden, kan je er ineens ook de Be an Angel Day bijlappen. Voilà, kijk, drie dagen in één keer gefixt, drie feesten. Hoe zit het eigenlijk bij jou? Ben jij eigenlijk een engeltje op deze ochtend? Ga je een goede daad doen vandaag? Dan mag je het altijd puur van de fun wel eens laten weten via de topradio BE app. Ik doe ook een paar goede daden vandaag, zoals die gala straks in je oren stopt met Melody. En dit is nu Madison Avenue.

En Melody was dat hier bij Top. Zeg je goedemorgen, je luistert op. Het is zaterdag 22 augustus en deze ochtend is de kans heel groot dat het bij jou misschien ook wel een beetje nat was. Dat hoort erbij, hè. Dat is een normaal weer. Maar ja, kijk, we zijn dat niet meer gewoon. En het tweede wat ik dan ook ga zeggen is, het was best fris. Ja, het was eigenlijk gewoon een graad of 10, maar kijk, dat voelt als superkoud eigenlijk. En misschien heb jij dat deze ochtend ook wel ervaren. Dan mag je het altijd delen via de Top Radio BE-app. En als je nog rustig in je bedje ligt, maar toch al wakker bent, ja, dan mag je het ook laten weten. Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar, waarom ben jij al wakker? Wat is de reden dat je nu al, ja, live en kicking hoeft niet per se, maar gewoon wakker bent? Dan mag je het altijd laten weten via de Top Radio BE-app. En dan kan jij jezelf inchecken in het weekend, want het is nodig, hè. Op deze zaterdag 22 augustus. Onder andere Sylvia uit Deinzen, die heeft dat al gedaan. Goedemorgen, stuurt ze door. Wel een hele goede morgen, beste Sylvia. En misschien lig je wel gewoon nog in je bedje te mijmeren over gisteravond. Over, ik zeg maar iets, dat mooie meisje dat je gisteren bent tegengekomen. Dat je een drankje hebt geserveerd. En je hoopt dat het meer wordt. Maar het is hopelijk niet hetgene wat Marshmallow nu gaat zingen.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
1: Carrefour.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Kygo en zijn paradijsje.
1: Dit is top.
0: Zaterdag 22 augustus vandaag en het is, laten we zeggen, bijna 7:30. Ja, 7:20 om precies te zijn. En waarom ben jij al wakker? Dat was mijn vraag daarnet. En ik had ook verteld dat het net aan de frisse kant is deze ochtend en we dat niet gewoon zijn. En ik ben niet alleen wat betreft de frisheid. Bjorn uit Soersel stuurt door. Goedemorgen, ik ben al aan het werk. Het was inderdaad fris deze ochtend. Ik ben met de speed pedelec naar het werk gereden en hij had nog een korte broek aan. Dat is dan niet alleen fris, dan beginnen al die beenhaartjes ook nog naar alle kanten te flapperen. Ah, gelukkig, schrijft hij er nog bij, begon het pas te regenen toen hij aankwam. Ja, dat regenen, dat zit er natuurlijk ook bij vandaag. Zoals Christophe bijvoorbeeld uit IJsmuiden. Hij stuurt ook goedemorgen in de Top Radio BE-app. Al vanaf 2:00 deze ochtend op de baan en hij heeft al veel nattigheid gezien. Ook het Thibaut zie ik nu net verschijnen. Ik ben al van 5:00 aan het werk. Ah, dikke proficiat en vooral goede moed als je nog een hele dag door moet. Verder heb ik ook nog in de Top Radio BE-app Sylvie gezien. Zij is onderweg naar een bijscholing, code 95. Ik geef toe dat ik dat moet opzoeken. Het heeft iets te maken met een officieel bekwaamheids- en vakbekwaamheidsbewijs dat je krijgt voor vrachtwagens, rijbewijs C en bussen in de Europese Unie dat je moet halen. Blijkbaar om de zoveel tijd moet je dat vernieuwen. En ze moet daarvoor naar cursus. Ik wens je daar in ieder geval een hele, heel veel succes mee natuurlijk, dat het allemaal in goede banen loopt. En vooral ook, als je toevallig ook nog wil inchecken in deze ochtend, dan mag het altijd via de Top Radio BE-app. Ik ga vooral veel tracks naar jou toesturen. 3 zelfs. Offenbach, Overdrive, die mag je straks nog verwachten. Ook Elo komt er nog aan met Dive Into You. Maar eerst gaan we gewoon, omdat het kan, even terug naar 1998. Toen is dit uitgebracht. En nu weten we ineens weer waarom 98 een heel mooi jaar was. Dit is Extreme Tracks.

0: veel harde werkers op deze zaterdag 22 augustus. En ik tel mezelf daar voor alle duidelijkheid niet bij. Want als ik hier dingen zie verschijnen, zoals het berichtje van Geert bijvoorbeeld, al van 6:30 gestart vandaag met schilderen van ramen en muren. Dat heb ik nog allemaal zien passeren. Jari bijvoorbeeld uit Assenede, die is er al ingevlogen vandaag. Kastjes produceren voor de klantjes, stuurt hij door. En Brecht woont niet in Brecht, dat had te mooi geweest. Brecht woont in Ast, dat is in Limburg. Is al wakker sinds 4:00 deze ochtend, ondertussen aan zijn tweede krantenronde bezig. En zet er ook nog bij dat het zonnetje schijnt in Limburg. Ja, dat is Limburg, hè. Daar schijnt de zon toch altijd?
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Dit is de nieuwste van de Bauza, Lose Myself. Als je toevallig op zoek bent naar goedkope drank, dan zou ik nog een paar dagen wachten. Want de kans is heel groot dat er heel binnenkort iemand in het West-Vlaamse Geluwe, dat is bij Wervik, drank aanbiedt tegen een prijsje, is heel groot. Het heeft alles te maken met een illegale raveparty die daar gisteren moest van start gaan, maar de politie was er op tijd bij en heeft daar mede voor gezorgd dat een heleboel buurtbewoners daar ook wat opgeschrikt zijn eigenlijk. Uiteindelijk is er dus niemand naar die raveparty gekomen, maar ja, zoals ik net zei, er is daar dus ook geen drank gedronken en blijkbaar stond hij al klaar. Heel veel drank, het is maar dat je het weet. Een andere plek waar er ook wel eens gedronken wordt, logisch natuurlijk, is op een kapot natuurlijk. En de politie in Limburg, die controleert daar of je geen alcohol gedronken hebt. En als dat niet het geval is, dan krijg je normaal gezien een Bob-sleutelhanger. Je weet wel, zo'n kanariegeel ding waar dan gewoon Bob op staat. Maar voor de gelegenheid hebben ze een speciale sleutelhanger ontworpen die aangepast is aan Pukkelpop. Allee, het is eigenlijk gewoon een soort van oranje-roze sleutelhanger waar dan het logo van Pukkelpop op staat. En ik dacht, dat kan misschien toch beter. Ze hadden misschien een sleutelhanger moeten maken in de vorm van een pukkel of zo. Ah ja. Nee, geen goed idee.
1: No, thank you.
0: Oké, niet dan.
1: Is what I should have said. I should be in bed. But

Ja, het is duidelijk. Ik heb de brainstormen verloren. Maar heel erg vind ik het ook niet hoor. Het had alles te maken met die sleutelhangers die ze uitdelen daar in de buurt van Pukkelpop om te checken of je niet gedronken hebt. Ja, normaal gezien is dat gewoon zo'n bobsleutelhanger, zo'n flashy geel ding. Maar voor de gelegenheid is er eentje die een beetje een andere kleur heeft en waar gewoon het logo van Pukkelpop op staat. Ik had gedacht aan gewoon een pukkel namaken of zoiets en dat dan geven aan de mensen. Maar zowel Roef als Christophe als Brecht komen met een veel beter idee. Je moet daar gewoon een pukkelbob krijgen. Ha, het was zo simpel.

0: Ik ben zo blij. Ook al is het voor eventjes dat ze terug zijn. En dat we dit ook eens kunnen bovenhalen.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Ja, het beste van Jeroen en Koen, dat ga je straks online kunnen bekijken en kunnen beluisteren natuurlijk, want ze zijn terug. Ja, sinds deze week kan je terug luisteren naar Jeroen en Koen. We weten allemaal, het is maar voor een korte periode natuurlijk. En volgende week is het in de laatste week. En ze hebben eigenlijk gedaan wat ze altijd doen. Af en toe is op mekaars kap zitten, want dat hoort erbij. Vooral heel veel moppen vertellen natuurlijk. En af en toe ook eens in de krant kijken. En dan hebben ze gisteren gelezen dat er daarin stond dat 6 op de 10 werknemers hun job kiezen op basis van de goede werk- en privébalans. En dat vooral jongeren daar heel veel belang aan hechten. En dan is er dat moment waarop het bijna 10 uur is en eigenlijk collega of een nieuwe collega eraan komt, Thibaut. Die is, laten we zeggen, een klein beetje jonger dan Jeroen. En ja, dan kon Jeroen het toch niet laten om even dit te vertellen.
2: The new generation, zoals die hier bekend staat op de werkvloer.
3: Waarom zeg je dat nooit tegen mij?
2: Omdat jij zeker niet meer van de new generation bent.
3: Maar ik kan mij toch een... Ah nee, oké, is dat wat?
2: Ik kan mij toch een wat?
3: Opkomend talent, ging ik zeggen. Ja.
2: Blijf toch lachen, dieren.
3: Ja.
2: Een nieuwe manier van werken. We hebben dat vandaag ook in de krant gelezen. En zo de balans tussen privé en werk en zo. Hij is ook heel goed in multitasken. Ik heb dat een beetje in het oog gehouden. Hij is in al een uurtje.
3: Ja?
2: Hij is al een uur lang geweldig aan het multitasken. Hij heeft al heel veel dingen tegelijk niet gedaan.
0: Och, gaan we toch. Ik ging natuurlijk over onze collega Thibaut. Dat dus iets voor 10 gisterochtend. En je raadt het al, Thibaut zelf, die had dat ook gehoord. En zijn reactie was ongeveer deze, vlak na de topheadlines.
1: Thibaut van Leliendaal.
4: Tijd om weer 3 uur lang te multitasken. Jouw gezelschap houden en goede muziek draaien, zoals deze Ed Sheeran, Bad Habits.
0: Top. Beste Thibaut, wil dat dan zeggen dat je eigenlijk 3 uur niks gedaan hebt?
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen.

0: Ze zeggen wel eens dat de tijd vliegt als je jezelf amuseert. Wel, het is waar eigenlijk, want het is al bijna 8 uur. Hoe is dat zo ineens gebeurd? Zeg, straks na 8 uur onder andere een flashback in onze top hit 40. We gaan terug naar het jaar 2007. Al kan het ook het jaar 2008 zijn. Het is een beetje ingewikkeld. Dat ga ik straks met heel veel plezier verduidelijken. En we gaan het ook hebben over slechte excuses. Al ja, laten we zeggen, excuses uit de categorie goed geprobeerd, maar ik weet het toch niet helemaal.
1: Dit is Top!
2: Yo, Sandveld hier.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gaan we koken?
2: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Top!
3: Straks gaan er een paar flauwe excuses passeren hier op Top. Ik waarschuw al maar. Eerste harde feiten met Delphine.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Delphine.
4: Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid. En er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. En verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een druk bezocht winkelcentrum in het centrum van het land. In de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist. En nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische droneaanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig ceruline in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions, de mannen, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finales te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
5: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
4: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigde na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Dit is Top! Vermijden.
3: Ik heb eigenlijk daarnet in de top headlines alleen maar gehoord dat er eigenlijk best goed weer aankomt. Soms is het spatje regen en soms is zon en toch wil Google naar de zon verhuizen.
0: Top.
3: Waarom toch? Hey, goedemorgen.

Ja, als ik het zo vaak blijf vragen. Ja, dan snap ik dat je richting de zon wil vertrekken. Joegel was dat. Alhoewel, de kerels van Four Strings die hebben een ander idee. Die willen ons ook meenemen. Niet richting de zon, maar wel richting een hele toffe nacht. Kan ook plezant zijn.

0: Ja, ik moet je eigenlijk wat waarschuwen.
1: Tophit 40.
0: Ja, het heeft te maken met onze Tophit 40 en vooral met hetgeen wat ik je ga vertellen. Want het zou kunnen dat je jezelf ofwel super jong gaat voelen, dat is meestal geen probleem. Het zou ook kunnen dat je jezelf heel oud gaat voelen. Ah ja, het heeft te maken eigenlijk met een nummer dat oorspronkelijk gemaakt werd door de Four Seasons in 1967. Ik ga je het rekenwerk besparen, dat is 59 jaar geleden. Toen hebben die mannen dit uitgebracht. En als je nu zegt van, ha, dat ken ik van ergens, ja, de kans is heel groot dat je het kent, want het is een track die meerdere keren al uitgebracht is, bijvoorbeeld 9 jaar geleden, in 2017, toen was er Måneskin natuurlijk die daar een dikke hit mee gescoord hebben. Maar de track die er straks aankomt, is er eentje uit 2007 of 2008. Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Tenoren, Madcon, een hip-hop duo, die dus in 2007 een enorme hit hadden gescoord in Noorwegen. Een enorme grote hit. Ze hebben daar ook fantastische prijzen voor gekregen. Alleen buiten Noorwegen had niemand nog van hen gehoord. Dus hadden ze een ideetje. We zullen die track nog eens uitbrengen. En misschien dat dan de rest van Europa hem wel gaat leren kennen. Dat plan is gelukt. En in 2008 heb jij waarschijnlijk dit voor de allereerste keer gehoord. Ah ja, buiten dan die oude versie van daarnet. Maar goed. Dit is Madcon en Baggin.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
6: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.

kleine vraagje op deze ochtend. Wanneer heb jij ooit nog eens een leugentje om bestwil verteld? De kans is heel groot dat je dat af en toe wel eens doet. Sommige mensen doen dat net iets vaker. En die bestwil, dat heeft dan vaak ook te maken met, ja, voor je eigen profijten, dat je er zelf beter uitkomt. Zo is het toch heel vaak. Toevallig of niet, hebben ze vandaag via de krant HLN een paar vreemde excuses opgelijst die soms in de rechtbank gebruikt worden. Zo was er bijvoorbeeld een man in Vilvoorde die een boete te hoog vond omdat hij 4000 euro boete had gelezen in plaats van 400. Oké, goed, dat kan gebeuren natuurlijk en daarom had hij het niet betaald. Iemand anders zei dat hij geen gsm aan het gebruiken was, maar dat het eigenlijk een zwarte V-pas met lichtjes. Het was geen gsm, meneer. Het was iets compleet anders. Zie ik nog eenmaal passeren. Ook heeft iemand in Aalst blijkbaar gezegd, en dan via de advocaat, dat moet ik er wel even bij zeggen, iemand die geen rijbewijs had en ook de fameuze L niet achteraan aan het raam had hangen, dat hij eigenlijk dat rijbewijs niet nodig had, want hij had leren rijden via de PlayStation. En dan komt natuurlijk de vraag, waarom zat hij dan in een echte auto? Ja, dat was gewoon praktischer. Ja, ik moest ergens naartoe en dat ging net iets sneller eigenlijk door de auto te nemen van mama en papa die op de oprit stond. Maar het topantwoord vind ik persoonlijk is eigenlijk wel deze. Iemand reed blijkbaar te snel over een zebrapad in de buurt van een basisschool en de advocaten zei heel vrolijk, ja maar bekijk nu eens goed deze mevrouw. Als je goed naar haar kijkt, ze heeft toch niet het profiel om te snel te rijden, kom aan. Het zijn een paar van de excuses die ik gevonden heb via HLN. En nu is mijn vraag eigenlijk aan jou. Niet of jij dat ook af en toe wel eens doet, want we weten allemaal. Af en toe zal je wel eens een klein leugentje om best willen vertellen. Maar wat is zo het misschien wel slechtste excuus dat je misschien zelf ooit hebt gebruikt? Of dat je ooit gehoord hebt? Afhankelijk van je beroep kan het zijn dat je heel veel excuses hoort. Zeg maar iets, kinderen bijvoorbeeld, die komen met heel veel excuses af. En vaak zijn ze makkelijk te doorprikken. Wat is het slechtste excuus dat je ooit al gehoord hebt? Je mag het altijd doorsturen via de Topradio BE-app.

0: excuses om iets goed te praten dat eigenlijk niet goed te praten valt. Ja, dat gebeurt af en toe wel eens in een rechtbank natuurlijk. Als je bijvoorbeeld te snel gereden hebt, heb je dat ook al wel eens meegemaakt? Wel, Jonas heeft nog een excuus dat je misschien kan gebruiken. Ah ja, ik zeg wel bij misschien natuurlijk. Hij heeft als excuus dat zijn schoonmoeder achter hem aan het rijden was en dat hij er snel van af wilde zijn als je bijvoorbeeld gepakt wordt met een of andere snelheidsboete. Je kan het altijd eens proberen natuurlijk, hè, beste Jonas. Verder heb ik ook nog vooral excuses gezien eigenlijk voor te laat komen. Heel vaak wordt er dan gezegd dat er bijvoorbeeld een batterij plat is en dat je daardoor niet kon laten weten dat je te laat was of dat er file is. Wel, in dit geval ga ik dat leugentje even doorprikken, want ik heb het speciaal voor jou gecheckt en je moet nergens langer dan 5 minuten aanschuiven op dit moment.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor alle

moet het wel toegeven, het hangt van de leeftijd van de kinderen af, maar er is een bepaalde leeftijd waarop ze het fantastisch vinden om Kiekeboe te spelen. En ze daarna zeggen nog eens en nog eens en nog eens. Ja, wij noemen dat gewoon Kiekeboe. Je kan het ook gewoon een Houdinieke doen noemen. En dan zitten we natuurlijk volop bij Dua Lipa. En ze kan dat binnenkort ook in het echt doen, want begin dit jaar is natuurlijk getrouwd met haar Cullum Turner. En die Cullum die heeft nu, een paar dagen geleden, in de Britse kranten gezegd dat hij graag een gezin wil starten en een paar kinderen opvoeden. Er gaan daar veel Houdiniekes passeren, hoor.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu.

0: Marcus, het was schrikken. En dit was eigenlijk een paar keer schrikken natuurlijk. Eerst was er het nieuws dat Jeroen en Koen van start gingen afgelopen maandag. 2 weken vroeger eigenlijk dan dat ze dat gewoonlijk doen. Maar dan was er meteen ook het nieuws dat het eigenlijk maar voor 2 weken is. En dat we nu dus pal tussen die 2 weken zitten. Dat je dus volgende week nog 1 week kan genieten van Jeroen en Koen samen in de ochtend hier bij Top. En de reden die heb je waarschijnlijk wel meegekregen. Het heeft te maken met de familiale redenen bij Jeroen, waardoor hij hier gewoon fysiek niet kan zijn. En aangezien dat Jeroen en Koen er dus toch al zeker een tijdje mee stoppen, wil dat ook zeggen dat we dit niet zo vaak meer kunnen bovenhalen.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Want ken je dat van die goede tradities en zo? Een goede traditie is er eentje die je moet blijven doen, anders is het geen traditie natuurlijk. Het beste van Jeroen en Koen, dat vatten we tijdens het weekend altijd samen. Kan je vinden op topradio.be en in de Topradio BE-app. Al moet ik zeggen dat het er nog gaat aankomen. Dus ik heb zelf al eens gekeken en vooral geluisterd naar datgene wat Jeroen en Koen hebben uitgestoken deze week. En heel misschien zit in het beste van Jeroen en Koen wel het weekendplan van Koen. Het heeft alles te maken met onze weerman. Die heeft verteld dat het vandaag en morgen eigenlijk best goed barbecue weer gaat worden. Ik geef toe, het ziet er misschien op dit moment nog niet zo uit bij jou. Maar dat gaat het echt wel worden. Alleen, Koen wilde niet echt barbecuen precies.
2: Barbecue, ja of nee?
3: Zaterdag en zondag, ja.
2: Ah,
3: absoluut.
2: Dus ja, dat is goed nieuws. Voilà.
4: Oh, maar ik heb al veel te veel gegeten de afgelopen dag.
2: Ja, maar ja, dan zijn er niet welkom, hè. Ja, maar dat is simpel. Ah, ja.
0: Allee, kijk, Koen gaat dus niet barbecuen dit weekend. Maar op een ander moment heb ik ontdekt wat hij wel gaat doen. Het heeft iets te maken met een zwembroek.
5: We hebben aan onze weerman ook gevraagd of een heropflakkering van de zomer er nog in zit. Maar hij heeft daar positief op geantwoord, hè.
4: Het ziet er eigenlijk nog goed uit.
5: Ja, ja,
4: ik heb ook toevertrouwd dat ik een nieuwe zwembroek heb gekocht.
5: We schuwen het belangrijke nieuws hier niet.
4: Nee. Dus,
1: Luister maandagochtend naar Jeroen en Koen. Vanaf 6 uur voor meer ongehoorde

Wanneer gaat iemand met heel veel tijd in zorgen voor de 10 uur durende versie op YouTube van dit? Blackpink in your area. Ja, vroeger had je zo van die lange versies. Beeld je dat gewoon niet, dat we gewoon terug opnieuw beginnen? Ja.

eigenlijk toch. Blackpink en Jump. Oké, ik geef toe. Misschien is het 10 minuutjes ook al goed genoeg. Maar goed, als iemand een beetje tijd over heeft, het mag altijd. Hè. Dit is Flo Rida nu en zijn Good Feeling.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gewoon koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Stop! Na 9 uur valt er een duo-ticket te winnen voor een festival dat doorgaat op 29 augustus. Eerst zijn de top headlines beter met Loren.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Het is tijd voor de tweede ronde van de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Bijna 3.900 kandidaten doen mee in één van onze unies. Eikingstoetsen worden aangeraden. Starttoetsen zijn verplicht om je te kunnen inschrijven, zegt Tine de Laat, de coördinator van de start- en eikingstoetsen bij de KU Leuven.
7: Zodra dat je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
6: Bij de vorige ronde in juli was ongeveer de helft van de deelnemers geslaagd. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de Morgen ontdekt. De vrouw staat officieel op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers dus niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd, nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaksen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertaks op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn opgepakt. In ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. En op het WK-hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
8: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het groot geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
6: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
5: Dit is Top! Dit uur zijn er 2 duo-tickets te winnen voor een festival in Torhout. En ook heel veel muziek is ook eigenlijk te winnen van Faithless bijvoorbeeld en Topic. Sorry papi. Top. Hey, goeiemorgen.

vorig jaar, als ik me niet vergis, waren ze nog in ons land. Ja, noodgedwongen natuurlijk in de nieuwe setting. Faithless en We Come One. En nu moeten we toch al het kleine spelletje aan het spelen zijn van wie komt er naar ons land. Eén van de twee die je nu hoort, komt naar ons land en is hier misschien al. Allee, kom, nog een tip. Hier is het iets moeilijker natuurlijk, want meer volk om uit te kiezen. Maar dus één van hen is hier misschien al, of allee, kom, nog eentje. Ik heb het natuurlijk over Zara Larsson. Ze is er dus misschien al vandaag. Maar morgen staat ze op het hoofdpodium van Pukkelpop. En dat is een beetje speciaal. Want niet iedereen had dat blijkbaar zien aankomen, als ik zo de kranten mag geloven. Maar ze gaat het daar fantastisch goed doen natuurlijk. En vandaag staat ze hier al op het hoofdpodium. Ha, zo gemakkelijk kan het zijn. Straks komt ze eraan. Zara Larsson met Lush Life. Na deze van Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: De track is iets meer dan 10 jaar oud en is eigenlijk aan zijn tweede en laten we zeggen derde leven bezig dankzij TikTok. Ik heb het over Lush Life en Zara Larsson. En op datzelfde TikTok heeft Zara Larsson ook haar fans gelijk gegeven. Ja, op 1 november dan komt ze naar Thailand met haar Midnight Sun Tour en een ticketje kost, met een beetje pech, bijna €250 en ze vindt dat veel te duur. Alleen zou ze wel graag hebben dat je komt. Ah ja, een beetje dubbele boodschap. Top! We make you move.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.

0: Somebody Without You van Oscar and the Wolf. Ik weet niet hoe het bij jou op dit moment is, maar de kans is groot dat er misschien heel binnenkort of onlangs een kermis bij jou in het dorp of in de stad was. En als je denkt aan kermis, ik denk dan vooral aan smoutenbollen, van die oliebollen bijvoorbeeld. En ook aan geluiden zoals dit bijvoorbeeld.
1: Oh la la.
0: Ja, die moet er altijd bij zijn natuurlijk. En deze passeert ook heel vaak.
2: Attention!
0: Ja, heerlijk. Dan zitten we helemaal volledig in de kermis natuurlijk. En het kan soms ook een inspiratie zijn volgens mij als je muziek maakt. Ik ben er bijna zeker van dat Joey Negro dat hij eerst een paar ritjes heeft gemaakt op de botsauto's en dan op een gegeven moment ook nog eens langs een of andere lasershootingkraam gepasseerd is en dan plots dit heeft gemaakt. Dit is Joey Negro en Make a Move on Me.

0: Kim en Spoon zit dan bij hun gedachten bij de nacht. Ik snap het eigenlijk wel. Ride in the night. Straks onderweg trouwens ook nog Prospa en Good Girl. En ook nog Renier Zonneveld komt eraan met Loco Loco.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.
7: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.

0: Het beste van Jeroen en Koen.
1: Goh, het valt toch niet te veel op dat we hen wat gaan missen eigenlijk. Maar goed, ja, het nieuws dat heb je allemaal gehoord natuurlijk. Maar hen missen tijdens het weekend, dat hoeft dit weekend zeker niet. Want het beste van Jeroen en Koen staat gewoon online via onze website topradio.be. En in de Topradio BE-app kan je een dikke 3 minuten lang het beste van Jeroen en Koen horen en vooral ook zien. Dat zien is belangrijk. Zo kan je onder andere Koen zien geeuwen op een fout moment en ook een beetje horen. En kan je ook de zwembroek van Koen zien en de nieuwsgierigheid van Jeroen. Moet je dus zeker maar eens checken. En dan is er natuurlijk dat vreselijke nieuws. Ik weet het wel. Ze starten volgende week vanaf 6 uur aan hun allerlaatste week. Ik weet het, Madonna, het is tristig. We zijn allemaal droevig, beste Madonna. Maar ze gaan er wel een fantastische week van maken, hè. En ik kan je dus mee van genieten vanaf volgende week. Maandag zijn ze dus voor de laatste week samen, Jeroen en Koen. En daarna zien we wel hoe het uitdraait natuurlijk. Heeft ondertussen iemand een zakdoekje voor Madonna? Want ze is heel druk.

Madonna en Sorry. En I Heard It All Before hoor ik hier zeggen, ja, Lisa stuurt ook al via de topradio B-app. Hoe zit het met dat duo-ticket voor dat festival daar in Torhout? Ah wel, nieuwe belofte. Straks na Galantis en 5 Seconds of Summer met Lighter, dan deel ik hem uit. Dus nog een klein beetje geduld.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuw community in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt? Officieel voor schoolwerk.
6: Onofficieel voor gaming.
5: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. Vijf stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
8: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
10: Hallo met Atilex.
11: Ik ben op zoek naar de kabel.
10: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
11: Nu ben ik de draad kwijt.
10: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Galantis in 5 Seconds of Summer. Top. Your summer beat. Volgende week zaterdag, dan is het 29 augustus. Je moet eens even kijken of je dan heel veel aan de hand hebt en of je dat niet kan verzetten. Want ik heb voor jou 2 gratis duo-ticketjes voor Land of Love in Torhout. En het enige wat je daarvoor moet doen, is het juiste antwoord doorsturen op de vraag die ik nu ga stellen. Een tijdje geleden zijn Average Rob en Omdat het Kan hier langs geweest bij Top. Ze hebben tijdens de ochtendshow bij Jeroen en Koen toen een nieuwe nummer of een nieuwe track van hen voorgesteld. Het is al wel even geleden. Het is van vlak voor de zomer. Wat is de naam van het laatste nummer van Average Rob en Omdat het Kan? Als jij dat weet, dan moet je het juiste antwoord doorsturen via de Top Radio B-app en dan maak je kans om een duo-ticket te winnen. Ik heb hier trouwens 2 liggen, 2 duo-tickets voor Land of Love in Torhout. En als je denkt van, goh, ik weet het eigenlijk niet, kleine mini-tip. Maar daarin moet je het ook doen.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: King of My Castle. We gaan eens horen bij Samantha in Lommel of ze ook king is van haar castle. Goedemiddag, Samantha. Ik zeg al goedemiddag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Klopt al een beetje voor eigenlijk. Beste Samantha, je hebt daarnet een vraagje gehoord op de radio. Het had iets te maken met Average Rob. En omdat het kan, Sound System, het heeft ook alles te maken met Land of Love in Torhout. Volgende week, zaterdag 29 augustus. Je zegt het eens, wat is de laatste track dat die mannen gemaakt hebben? Hoe heet die?
1: Turbo.
0: Maar ja, gij. Beste Samantha, had jij die tip nodig eigenlijk of niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, proficiat.
1: Dankjewel.
0: Jij mag samen met iemand anders dus naar Land of Love in Torhout volgende week, zaterdag 29 augustus. Maar ik heb daar gehoord dat het daar in Lommel eigenlijk nu ook al feest is, want het is kermis.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat ga je straks doen? Is dat dan met smoutenbollen of oliebollen eten of ga je andere dingen uitsteken?
1: Ik kan vooral eten, de kindjes waarschijnlijk de attractie.
0: Ah, zo gaat dat dan natuurlijk. En is het dan zo draaimolen en botsauto's van die toestanden?
1: Alles.
0: Alles. Oh, zo moet het. Beste Samantha, dikke proficiat. Dat duo-ticket gaan we naar jou opsturen. En hou vooral ook de topradio BE op in de gaten. Want er is dus nog een tweede winnaar die dadelijk van mij nog een berichtje krijgt. Dikke merci om mee te spelen. Straks is er Evie. Na 10 uur, veel plezier met haar. En de boodschap is eigenlijk heel duidelijk. Gewoon hier blijven. Net zoals Fischer ook al zegt, stay. En dan komt het helemaal in orde. En wie weet, valt er dan nog wel eens een duo-ticketje te winnen. Of niet natuurlijk. Het kan alle richtingen uit. Allee, bye.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Zometeen geven we verder gas, maar eerst de top headlines van 10 uur. Lore Brijsink, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een kleine 4000 jongeren maken rond deze tijd startexamens. Het is de tweede ronde na de eerste begin juli. Toen slaagde de helft. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Unies zijn die testen verplicht om te mogen beginnen, zegt Tine de Laat, coördinator van de starttoetsen bij de KU Leuven.
3: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoetsen die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
2: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, maar tonen wel waar je staat. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur boet al meer dan een week, maar het is onder controle. In Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De politie startte een grote zoekactie nadat het signaal van het zweefvliegtuig wegviel. Het wrak werd gevonden in de bergen van een nationaal park, niet zo ver van de stad Zadar. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Eerst nog buien in het westen. Later vandaag overal kans op een bui bij maxima rond 21 graden. Morgen ook 21 graden, maar wel meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon en 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
1: Eén plek waar je op dit moment 10 minuten verliest, dat is op de E40 richting Brussel. Daar moet je dus die 10 minuten extra tellen tussen Borg, Worm en Berlo. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Evie Gijsels.
1: Voor je melk bij de koffie doet, moet je even wachten, want ik moet daar nog iets over zeggen. Eerst nog Last Frequencies en Live It All. Goedemorgen.

Als je op kosten van Lost Frequencies naar Ibiza wil, dan kan dat op 14 september. Je moet vooral zijn Instagram-account gaan checken, Lost Frequencies. Ja, mooi cadeautje daar. Zeg, als je van plan bent om in de koffie te vliegen, dan moet je toch even wachten. Ik drink die meestal zwart, maar als je toch van plan bent om er een beetje melk in te doen, dan moet je daar vandaag rekening mee houden, want het is World Plant Milk Day. Dat betekent dat je plantaardige melksoorten vandaag moet testen. Het kan wel een probleem zijn dat je dat niet in huis hebt, maar als je vandaag bijvoorbeeld een koffietje gaat drinken op de markt of in een koffiehuis, wel, vraag dan maar eens naar plantaardige melk. Dat kan soja, haver, amandel of rijstmelk zijn. Gewoon iets zot doen of proberen wat je al doet, maar misschien een andere soort te nemen. Eén man die doet dat al jaar en dag, dat is Jason Derulo, die komt er zo meteen aan. En we gaan ook een flashback doen naar onze Summer Beat 1000 om het zonnetje nog wat extra wakker te maken. Maar eerst nog Alok en de Chainsmokers bij Top en Jungle.

0: Deze Jason Derulo is veganist. Ja, het is een aanrader hoor. Een koffietje met amandelmelk.
1: De Summer Bee 1000 flashback.
0: Ja, ik zei een koffie met amandelmelk. Moet je vandaag maar eens proberen op World Plant Milk Day. Want daar die melksoorten staan vandaag centraal. Dus geniet er gewoon van. Ook al is het zwart, geniet gewoon van je koffietje op zaterdagochtend 11 minuten over 10. We doen een flashback naar onze Summer Beat 1000. Die lijst die kreeg je net voor de start van de zomervakantie. En ik voel het, het gaat vandaag toch weer een mooie dag worden. En dat heb je verdiend. Als het weekend is, dan moet de zon er gewoon bij zijn. We gaan naar een band die twee keer in de Summer Beat 1000 stonden. Eén keer heel hoog met Ron Carroll, Lucky Star van Superfunk. Ja, het gaat om die band. En die staan er ook een tweede keer in met de vervolgsingle op die gigantische hit. Lucky Star, het tweede nummer waarmee ze in de Summer Beat 1000 stonden, was The Young MC. Dat nummer werd uitgebracht in het jaar 2000 en werd opgebouwd rond drie samples uit drie decennia. 70s, 80s en 90s. Superfunk is een Franse housegroep bestaande uit drie DJ's. En ze doen dat nog steeds. Ze brengen nog altijd nieuwe tracks uit en remixes, ondanks het feit dat er ja, toch wel triest nieuws was in het jaar 2020. Want Stéphane Bonnand die stierf toen aan de gevolgen van kanker. Maar de twee andere DJ's die gaan nog steeds door met Superfunk. En dat is mooi. Zo wordt hij toch altijd herdacht. Stéphane Bonnand, lid van Superfunk. Kijk, ik neem je mee naar de Summer Beat 1000. En ik hoop op nog meer zon op jouw zaterdag. Ze stonden op nummer 605.

Ja, ik moet toegeven, ik was blij met de regen afgelopen week, maar toch ook content dat het zonnetje helemaal terug is. Een flashback naar de Summer Beat 1000 samen met Superfunk en de Young MC. Op 685 stonden die. Zometeen een nummer dat in heel veel stadions wordt gedraaid. En ik neem je zometeen mee naar het stadion van Manchester City, want dat nummer wordt daar altijd keihard gedraaid bij het maken van een doelpunt. Maar eerst de man die bekendheid verwierf dankzij een toch wel gênant programma, MTV Jordy Shore. Daar deed de man mee. En hij heeft hard moeten knokken om daarna serieus genomen te worden. Het gaat om deze DJ, Joel Corey, die dus meedeed ooit in een ver verleden aan Jordy Shore, maar nu dus een succesvol DJ is.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is €4.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas aan noedels?
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Zeg de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
8: Ah, de honey mustard. En jij?
7: Zonnebril.
8: Voor de zon.
7: Doe er even.
8: Hoe?
7: Ja,

Dit nummer veroverde social media in 2026. Maar naast die social media veroverde het ook de sportwereld, want de Engelse voetbalclub Manchester City die begon de melodie te gebruiken die je net hoorde van Milky en Mal Grab Just The Way You Are als officiële supporterslied. Ja, dat klinkt wel hoor. Zometeen de nummer 21 uit onze top hit 40. Die komt eraan. Maar eerst deze bekende Nederlandse DJ die in 2006 enorm bekend werd dankzij dit nummer.

Gisteren op nummer 21 in onze tophit 40 Jamaican Bam Bam van Hugol en Solto. Straks de replay vanaf 1 uur. Maar er is één nummer dat verdwenen is na 33 weken. Miles Away en Offenbach. Maar je krijgt hem wel nu.

0: Offenbach, Miles Away, niet meer in onze tophit 40 na 33 weken. 1 minuut over 10:30. Ondertussen op één plek verlies je meer dan 5 minuten. Dat is op de E40 richting Brussel. Daar moet je 7 minuten bijtellen tussen Borgworm en Berlo. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.

van Kygo. Niet alleen DJ, maar ook producer. En wie denkt dat DJ's alleen maar aan de knopjes kunnen draaien, die is eraan voor de moeite. Want Marshmello, die is meer dan een DJ. Hij is een muzikale brein, want hij had een fantastisch idee om op de 30-jarige verjaardag van Fields of Gold van Sting een remix uit te brengen. En, dan zou je denken, Sting die is heel bezitterig over zijn muziek. Integendeel, hij zong het nummer zelfs opnieuw in. En toen Pink het nummer hoorde, ja, was de rest geschiedenis. Zij vond het nummer zo geweldig dat ze zorgde voor die krachtige vrouwelijke stem. Voilà, dat nummer dat komt er zo meteen aan. En ik kan je nog eens alles geven. Het is een geweldige remix van Marshmello, Pink en Sting. Maar eerst terug de tijd in naar 2009. Geweldig nummer van David Guetta samen met Kid Cudi en Memories. En die mag je vandaag ook maken.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt? Officieel voor schoolwerk.
7: Onofficieel voor gaming.
1: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
9: Kansen krijgen op je werk.
10: Check.
9: Interesse in machines.
10: Check.
9: Goede werksfeer.
10: Yes.
9: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
11: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
12: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
11: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
12: Sun wie?
11: Sun Systems.
13: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
12: Ja, chique ding is dat, hè.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.

30 jaar later de herwerking van Fields of Gold van Sting in handen van Marshmello, aangevuld met Pink. Dreamin' till the sun goes down. Ja, dat wens ik je toe. Vanavond een mooie zonsondergang. Misschien is het toch al de moment om een leuk plekje te vinden, want de zon is van de partij. Het kan niet beter. En dan lekker dromen, wegdromen. Het is weekend, alle zorgen opzij. We doen dat samen hier bij Top met zometeen Sebastian Ingrosso en Céline Dion. Maar eerst Another and 54.

Het is een derde van de Swedish House Mafia. Sebastian Ingrosso die dit nummer maakte samen met de geweldige stem van Celine Dion. Zonder Axel en Angelo dus. Sebastian Ingrosso. En als je de Swedish House Mafia aan het werk wil zien, dan moet je morgen naar Ibiza, naar Playa del Bossa, Ushuaia. Daar kan je naartoe. Vliegticket kost geld, de inkom €160. En als je een colaatje wil drinken, moet je toch gemakkelijk €22 neertellen. Dat is goud daar, Nicolas. Het is gewoon gezellig hier blijven bij Top in België. En anders neem je ons maar mee.

mission of the group.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan koken?
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Top.
6: We starten je systeem zo meteen verder op, maar eerst de top headlines van 11 uur. Lore Brijsink, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step en één van hen trok een kalasjnikov, zegt korpschef Jurgen de Landseer.
8: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. En wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
7: Er waren mensen aanwezig in het gebouw, maar er raakte niemand gewond. Er stonden nog nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenberge van het Agentschap Wonen.
9: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
7: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens. Kans op een bui vandaag bij 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, dan meestal droog. Maandag krijgen we veel zon en wordt het 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
6: Eén plek op dit moment waar je 5 minuten verliest, dat is op de E40 richting Brussel. Daar moet je die 5 minuten tellen tussen Borgworm en Berlo. Er zou daar een ongeval gebeurd zijn. Sta je toch nog ergens anders stil, verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Dit is Top. Evi Gijsels.
6: Aanwezig en met veel goesting om jou wakker te maken of verder in gang te zetten. Allee, oppa, we starten met Jonas Blue. Goedemorgen.
5: Top.

dat kan heel goed zijn dat je vanavond niet naar huis komt. Don't stress your mind, mama. Maar ik vind toch wel, als je van plan bent om niet naar huis te komen, dat je op zijn minst een klein sms'je mag sturen naar de mama. Ja, er is geen enkele persoon in het leven, denk ik, die meer stress heeft dan mama. Ik ben nu sinds kort, sinds 4 jaar ook mama. En ik denk, ah, dat is toch wel stressen, hoor. Nooit gerust, dat ben ik. Dat is absoluut een feit. Maar ja, vanaf dat ze niet meer thuis komen slapen, dan wordt het pas echt serieus, denk ik. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran, hele goede vrienden van elkaar, maar eerst zomer ten top. Dankzij dit setje van samenwerkingen.

Twee vrienden die elk afzonderlijk solo een volledig stadion kunnen vullen. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Ik had het daarnet over mama stress. Ja, dat wordt hier toch een beetje ontkracht. Dankzij Philippe Meer, die stuurt no stress. Mijn kinderen zijn 18 en 20. Ze zijn als een boemerang. Je smijt ze zo buiten en je weet dat ze met een gerust hart toch terugkomen. Ah, dat vult mijn hartje, Philippe. Dat is toch teken dat ze daar een heel goed nest hebben. En je weet het, in een goed nest komen ze altijd terug. En zeker als er dan ook nog eens iets lekker op tafel komt. Ja, doe je misschien al een klein beetje watertanden naar je middag, je lunch. Ik sprak hier daarnet trouwens over ja, de zomer, de zon. Maar het is hier keihard beginnen regenen in Gent aan de studio's van Top. Ik denk zelfs 10 liter de vierkante meter. Het is echt zot. Ik ben daar totaal, maar dan ook totaal niet op voorzien. Geen jas, geen paraplu. Hopelijk is het maar een plaatselijk buitje.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging 2 plus 2.

0: tipsy is nog oké, maar als hij dan verder gaat, dan kan het soms wel gênant worden. Everybody at the bar getting tips. Shaboozy.
1: Dit is top.
0: Ja, die Shaboozy die je net hoorde met de barsong, weliswaar in een remix, die is 2 keer genomineerd voor de VMA's, de Video Music Awards van MTV. Die worden uitgereikt op 27 september. 2 keer genomineerd, dat is mooi, maar de grote koploper, dat is wel Madonna. 11 nominaties, komt vooral door haar album Confessions 2. En ze krijgt wel stevige concurrentie, want Taylor Swift die is 9 keer genomineerd. Ariana Grande, Sabrina Carpenter, 7 nominaties. Vrouwen aan de macht, zou ik zeggen, bij de VMA's. De eerste man met 5 nominaties die we tegenkomen is Bruno Mars. Samen met Zara Larsson, die heeft er ook 5. Is geen man natuurlijk, dat weet ik ook. En Taylor Swift, die kan een record verbreken. In totaal heeft ze al 30 VMA's gekregen in het verleden. Ze staat daarmee gelijk met Beyoncé, die heeft er ook 30. Dat betekent dat 1 overwinning genoeg is voor Taylor Swift om dat record te pakken van de meeste VMA's ooit.

Als je naar de Instagram-account gaat van deze Kylie Minogue, dan zie je als omschrijving de woorden la la la. Dat heeft ook veel betekend voor haar. I can't get you out of my mind. Of het, dat kan ook. Het is allemaal mogelijk. De driedelige biopic van Kylie Minogue nu te streamen via Netflix. Allee, alle remmen los nu. Eliza Rose en Badass of Us.

0: Ik weet niet wat er daarnet uitkwam, maar het nummer heet Baddest of Them All. Ja, af en toe een beetje stout zijn, dat mag. Als het maar binnen de lijntjes blijft. Misschien is dat wel iets voor jou vandaag, een beetje stout zijn. Ik weet niet wat dat kan betekenen natuurlijk. Het kan op vele vlakken zijn, gewoon niks uitsteken. Alhoewel dat er een paar manden was staan, gewoon niet doen. Ondertussen 11:30 geworden en op 2 plaatsen verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E40 richting Brussel. 11 minuten extra tellen daar tussen Borgworm en Berlo. Daar zou er een ongeval gebeurd zijn. En ook op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

De echte naam van deze Nederlandse DJ is Frank Ketelaar. Dat werd Frankie Rizzardo. Hij begon al op zijn 12e en hij is echt internationaal big. En ook in eigen land. Hij gaat de Ziggo Dome vullen. 15.000 mensen die komen kijken naar die Frankie Rizzardo beter. Dat is nog wel eens een graadmeter voor zijn status. Dus echt wel groot. Shinjuku, dat was het nummer dat je net hoorde. Zometeen trouwens ook nog een andere Nederlandse DJ die nogal graag zijn biceps toont. Ja, gaat altijd achter zijn DJ-boot staan met een mouwloos t-shirt. Welke DJ dat is, dat ontdek je zo. Eerst nog Likkel.

0: betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
2: Zin om iets leuk te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
2: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
1: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toppen?
6: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie, hè?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.

De fantastisch mooie stem van Sharon den Adel van Within Temptation. Samen met landgenoot Nederlander Armin van Buren, de bekende DJ, die nogal graag zijn lijf toont. Ja, meestal achter de DJ-boot draagt hij mouwloze t-shirts. Je weet wel, een t-shirt zonder mouwen. Kan je mooie biceps tonen. En vooral als die afgelijnd zijn, net zoals die van Armin van Buren, vind ik dat echt wel mooi. Zeker bij mannen, mouwloze t-shirts, ze zouden dat meer moeten dragen. Is gewoon een fantastisch ding. Ik draag dat zelfs ook af en toe, maar ik moet zeggen, mijn biceps zijn niet zo afgelijnd zoals die van Armin van Buren. Maar bon, misschien is het ook wel gewoon omdat de man last heeft van okselvijvers. Dat zou toch ook kunnen? Dan vallen die gewoon minder op. Wat denk jij dat het is? Een mode-item of toch om iets te verbergen? Laat het weten in de Top Radio BE-app. Zometeen trouwens een van de goede vriendinnen van Calvin Harris. Maar eerst de man zelf, samen met Jessie en Satisfy bij Top.

Een van de betere vriendinnen van Calvin Harris die je daarnet er nog voor hoorde voor deze Ellie Goulding en Hypnotized. Als ik je nu vertel dat ik na de middag, na 12 uur, een duo-ticket weggeef voor Highlight Festival in Ieper op 4 september, dan is dat een cadeautje. Dat ligt hier gewoon klaar. Het enige wat jij moet doen is de Topradio BE-app openen, nu al klaarzetten. Dat kan. Je weet natuurlijk nog niet welke vraag ik ga stellen, maar het kan wel over het festival gaan. Dus ga het even checken, Highlight Festival in Ieper. En ondertussen start ik jouw systeem extra op. Het is zaterdag, mannetjes. Laat het gevoel maar

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Top.
3: Henri PFR, die moet even wachten. Eerste top headlines van 12 uur. Lore Brijsing, goedemiddag.
4: Goedemiddag. In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius werkt aan een oplossing. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Eén van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
5: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
4: Er loopt een onderzoek. Er stonden nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Doreen van Kouwenbergje van het Agentschap Wonen.
6: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
4: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijden. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
3: 12:03 en op 1 plaats verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten daar extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Er zijn nog problemen, maar als je daar stilstaat, verlies je dus minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Evi Gijsels.
3: Ja, ik heb dit uur een duo-ticket voor Highlight Festival in Ieper op 4 september. En dat kan helemaal van jou zijn. Eerst nog Harry PFR. Top.

Geweldig kreetje, hè, die auwe, auwe. Zie je wel dat je het kan. Henri PFR, vorige week nog op de opening van de World Cup Hockey in Waver. Ja, het is een echte sportzomer die van 2026, want vanmiddag gaat ook ons Belgische nationale vrouwenvolleybalploegje, de Yellow Tigers, eraan beginnen. Dat gaan ze doen in het Europees kampioenschap in Azerbeidzjan. Om 13:30 spelen ze hun eerste poelenwedstrijd tegen Spanje. Ja, misschien heb jij niet echt de moed om te sporten vandaag. Het hoeft niet, het is ook een beetje een schizofrene dag. Daarnet hier een gigantische regenbui in Gent. En voilà, daar is opnieuw de zon. Dankzij Henri PFR waarschijnlijk. Sola, sola, hoorde je. We gaan meteen eens checken hoe het vandaag aan de kust is qua drukte. Want misschien is er daar wel meer zon dan hier in het binnenland. Ik check het zo meteen voor jou. Eerst nog een beetje muziek draaien, want dat is mijn taak. Jij bent erbij. Misschien onderweg of thuis. Je kan ons altijd meenemen via de Topradio BE-app. Die heb je trouwens nodig voor dat duo-ticket van Highlight Festival. Maar dat is voor straks.

0: Ja, dit gaat vooruit hoor. Eli Ox, Impossible.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, even bekomen toch van dat tempo van Eli Ox, Impossible, het origineel van James Archer, natuurlijk uit 2013. Is het al druk aan de kust? Dat is de vraag die we ons elke dag in het weekend stellen. Omdat dat toch wel een van de favoriete spots is om naartoe te gaan bij goed weer. En u vraag ik me vandaag af, wat is het nu eigenlijk? Het is een beetje schizofreen. Om je een voorbeeld te geven, daar straks kwam ik hier toe in het zonnetje. Dan was er een gigantische plaatselijke regenbui, denk ik. Meer dan 10 liter per vierkante meter. En nu is het er terug opnieuw. Het zonnetje hier in Gent. Ik weet niet wat de status is bij jou daar thuis. Je mag het altijd laten weten in de Top Radio BE-app. Maar of het echt weer is om naar de kust te gaan, dat moet je zelf maar bepalen. Ik heb het voor jou gecheckt hoe druk het is. Er is op één plek heel veel drukte en ik heb geen idee hoe dat komt. Meestal kan ik dat achterhalen. Maar vandaag is dat onmogelijk, impossible. Zeebrugge kleurt oranje. Dat wil zeggen dat het daar heel druk is. Dus als jij weet wat de reden is van die drukte in Zeebrugge, dan moet je dat laten weten in de Top Radio BE-app. Voor de rest, op alle andere plekken, is het heel rustig. Dus misschien is het wel tijd om naar de kust te gaan, om even te gaan uitwaaien. Dat moet je zelf maar beslissen.

0: Maxime stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek.

Drum and Bass erop gezet op Big City Live, origineel van Metafix, maar nu dankzij Loot een beetje harder. Ja, ik merk het. Het is heel druk over bevolking in de Topradio BE-app. Even toch nog meedelen dat het in Middelkerke blijkbaar ook heel druk is. Dat ja, laat Jordi weten door het Cowboy Weekend. Ik weet nog altijd niet waarom het in Zeebrugge zo druk is. Cindy, die stuurt mij hier iets, maar ik weet totaal niet over wat het gaat. En Kenneth, die zit dan weer te wachten op de tickets voor Highlight Festival. Kenneth, blijven wachten. Het komt goed. En Koen, die zegt nog, de regenvlaag was echt plaatselijk. Wij reden op de E17 en het was droog. Ja, daar ben ik vet mee.

Ooit fluisterde hij in haar oor. Señorita, maar dat is over en out al een hele tijd. Camila Cabello en Shawn Mendes. Als er iets te winnen valt, dan moet je altijd goed luisteren. En dan moet je er vooral de Topradio BE-app bij halen. Als je die nog niet hebt, kan je die gewoon gratis gaan downloaden. Er zijn heel veel vragen in die app. En de vraag is, wanneer speel je voor die tickets voor Highlight Festival? Als je kijkt op je digitale klok, is het nu 12 uur 27. Wel, om 12 uur 35 gaan we spelen. Je kan zelf rekenen hoeveel minuten dat nog is. Kan je

0: 12:30 ofwel 12:30. En op 3 plaatsen verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E40 richting Brussel. Daar moet je 8 minuten bijtellen tussen Sterrebeek en Krainem. De Antwerpse ring dan richting Gent. 8 minuten daar ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tot slot de E19 richting Brussel. 7 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten. Maak je klaar voor de tickets voor Highlight Festival, maar ook voor Martin Solveig.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Kom ook koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Dit is Top. We make your move, your summer beat. Evie Gijsels.

met het kleine juichje op het einde. Ja, dit weekend Pukkelpop natuurlijk en ook Camping Kitsch Club in Kortrijk. Maar dat is in het nu, in het heden. Wij plannen graag vooruit. En ik zou zeggen, check toch eens even je agenda op 4 september, dat is een vrijdag. Als die leeg staat, jouw agenda, s'avonds dan vooral, dan kan je naar het Highlight Festival in Ieper, want ik heb hier nog 1 duo-ticket liggen. En dat kan van jou zijn, als je natuurlijk het antwoord op de vraag kent. De vraag ga ik zo meteen stellen. Maar ja, toch even heel belangrijk, de Topradio BE-app, dat is de enige plek waar je het juiste antwoord in kan versturen. Dus zorg ervoor dat die open staat en kan je perfect het juiste antwoord sturen. Het gaat natuurlijk over iets dat te maken heeft met Highlight Festival. Dit is de vraag. Welke Vlaamse DJ van op de line-up van Highlight Festival draagt altijd een pet en schrijft zijn naam met een 5 in plaats van een S? Ik herhaal de vraag nog 1 keer. Welke Vlaamse DJ van op de line-up van Highlight Festival draagt altijd een pet en schrijft zijn naam met het cijfer 5 in plaats van de letter S? Als jij het antwoord kent, dan moet je dat nu onmiddellijk, Stantepd, doorsturen in de Topradio BE-app. De computer pikt er een winnaar uit en die kan dan naar Highlight Festival dankzij Top. Dit is de nieuwste van de Bausa die je kent van Magnetic, Lose My...

0: stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: leuk om nog, die nog eens te horen, die van Chemical Brothers en Do It Again. Daarnet heb ik je vraag gesteld in verband met Highlight Festival in Ieper, dat doorgaat op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. En dan is het eigenlijk aan de computer om er een winnaar uit te pikken die natuurlijk dan wel het juiste antwoord heeft doorgestuurd in de Top Radio BE-app. En als het goed gaat, heb ik nu iemand aan de lijn. En die iemand, die heet Nelis. Dag Nelis.
1: Hallo.
0: Hallo. Alles goed daar?
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ja, wat was je aan het doen terwijl je het antwoord doorstuurde in de Topradio BE-app?
1: Ik zat nu in de auto richting een festival van mijn werk.
0: Oeh, meneer is een festivalganger.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Alright, Nelis, je zit erin in onze computer, maar natuurlijk is de vraag, ken je het juiste antwoord? Welke Vlaamse DJ van op de line-up van Highlight Festival draagt altijd een pet en schrijft zijn naam met een 5 in plaats van een S?
1: Dat is een snapback.
0: Snapback. Dat is helemaal goed, Nelis. Snapback, die staat ook op de line-up op Highlight Festival. Weet je waarom die eigenlijk Snapback met een 5 schrijft? Weet je dat?
1: Geen idee eigenlijk, dat weet ik niet.
0: Oei, dan ga je de tickets moeten intrekken.
1: Oei.
0: Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje. Nee, die 5 onthoudt dat als je hem ziet en je zou er wel eens een praatje mee kunnen maken. Die 5 staat voor zijn geboortejaar. Hij is geboren in 1995.
1: Top.
0: En vandaar dat de S verandert in de 5. En iedereen kent Snapback. Jij bent erbij op vrijdag 4 september op het Highlight Festival in Ieper. En ik heb me laten vertellen dat jij zelf van Ieper bent.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké.
1: Ik had eigenlijk al tickets voor de zaterdag, dus ik heb er nu over de
0: Jij bent echt een gelukszak. Een chansard, zoals wij zeggen in Antwerpen. Nelis, ik wens jou een fantastische zaterdag. Heel veel plezier op vrijdag 4 september. En wat zijn je plannen vandaag nog?
1: Ik ben nu op mijn werk voor het festival, inderdaad.
0: Het werk als excuus voor een festival. Nee, het is een combi, zo is het.
1: Een combi.
0: Maar allemaal braaf zijn daar met de collega's, want maandag moet er opnieuw gewerkt worden, hè?
1: Zeker en vast, zeker en vast. Maar dat komt zeker in orde.
0: Jawel, ik hoor het. Helemaal goed. Nelis, heel fijne zaterdag. Groetjes aan de collega's. Salut, hè.
1: Dank u wel.
0: Hoi.

Joel Corey, die hadden we ook al vanmiddag. En ik had je toen verteld, als je hebt geluisterd, dat hij ooit heeft meegedaan, die Joel Corey aan Jordy Shore. Dat is het meest gênante programma ooit uitgezonden op MTV. Maar nu dus een befaamd DJ die je net hoorde met Tom Grennan, die fantastische stem van Lionheart. Nelis Dont, die uit Ieper komt, die heeft gewonnen de tickets, de duo-ticket voor Highlight Festival op 4 september. Jij kan er ook naartoe gaan, vooral de line-up checken. Highlight Festival in Ieper op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Zometeen hier bij Top, de Top Hit 40 met Jonathan. Als je die gisteren hebt geluisterd of gehoord hebt, dan weet je wie er bovenaan de lijst staat. Heb je dat niet gedaan, dan gaat Jonathan jou daar helemaal van op de hoogte brengen. En je hoort natuurlijk ook de nieuwe toptune van de week. Mocht je die tickets niet gewonnen hebben, sorry daarvoor. Het is de computer, steek het daar maar op. Maar wel fijn dat je hebt meegespeeld. Dikke merci. Ik heb nog voor jou Daft Punk na Far East Movement.

0: yellow.
1: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Info op telenet.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Top.
5: Het is 1 uur, je hoort nu het belangrijkste nieuws in de Top Headlines. Krijg je van Lore, goedemiddag.
6: Een goedemiddag. In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lanceer.
7: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat een reactie is.
6: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn 2 twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse 2 mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de 2 moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok 1,5 jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 uur 's ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
5: Er staat 1 file van minstens een kwartier en die tref je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je 15 minuten. Zit je een andere file, kom je er sneller voorbij, verlies je minder dan een kwartier.
4: Dit is Top. Tophit 40. De meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. Jonathan van Helputten.
5: Goedemiddag. Ja, het moest er eens van komen. Hè. We kunnen niet altijd barbecuen in het zonnetje met 30 graden. Ja, het is de eerste zaterdag van de zomer van 2026 dat je toch best maar een paraplu meeneemt als je naar buiten trekt. Soms kan die als bescherming tegen de regen dienen en soms ook tegen de zon. Je krijgt een beetje van alles vandaag. En nu zie ik ook vanuit de studio de zon schijnen. Ik heb er net ook al donkere wolken zien openspatten. Maar nog belangrijker dan een paraplu is Top uiteraard de komende de 3 uur krijg je alleen maar het beste van het beste van de voorbije week. Een nieuwe Tophit 40 staat voor je klaar met de 40 meest gedraaide tophits. Maar we luisteren eerst nog even naar de finale van vorige week. Prospa stond toen op 3.
4: Twee.
5: Runner-up, Edge of Desire, Jonas Blue. Bovenaan, Hugel Ultra.

0: Moeten Hugel en Ultranate straks gaan moven of blijven ze gewoon aan kop van de top 40 met Moving to the Sun? Het antwoord krijg je bij Top iets voor 4 uur vanmiddag.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Ja, we moven nu vanaf nu dus, hè, 3 uur lang met de beste tophits van de week bij Top. Van 40 naar 1 gaan we aftellen in een gloednieuwe, spiksplinternieuwe Top Hit 40 met een sterkste stijger op 13, die toch wel 12 plaatsen winst maakt, dus dat is toch wel eentje om in de gaten te houden. En ook 2 nieuwkomers deze keer op 36 en op 31. Wie dat zijn, dat hoor je zo. Nu mag het licht uit. Spot gaat aan voor Katie en John. Mogen de Top Hit 40 openen. Turn the best music on.

Het is week 32 voor Thomas Gray. Maar er gaat niet veel meer bij komen, denk ik. Hij mag wel best tevreden zijn. Hè? Op zijn 21ste meteen een wereldhit met zijn eerste release. In maar liefst 61 landen in de hitlijsten. Top 10 zelfs gehaald. In de VS, Engeland, Canada, Nederland, Zweden. Niet allemaal van de mensen. En ook bij ons is het een grote top 10 hit geweest. Nu moet hij terug naar 39. Rumors van Thomas Gray. En dit moet ook terug. Het zijn niet van de minste grote namen. Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight, 38.

0: Offenbach en Miles Away zijn we kwijtgespeeld, maar Four to the Floor houdt wel nog stand op 37. En nu onderweg naar de eerste nieuwkomer op 36. Your summer beat. Dit is
1: top. We make a move. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Ah, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar

0: Ching, ching.
1: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Top! We make you move! Nieuw in de Top Hit 40.

Het is nieuw, Feel It, Oh My Days van Cyril. En mocht je Cyril niet meer kennen... Hij stond al heel lang in de top 40 met Sound of Silence en vooral met deze Stumbling In. Hij komt ondertussen binnen op 36 met die nieuwe single en de nieuwe Robin Schulz. Take It Slow werd deze week tot hit gestemd in Hit of Shit. Hij is klaar om deze Better Times af te lossen. Robin, 35.

Deze week is opvolger dus tot hit bekroond, een hit of shit. En dat is nog niet alles met goede nieuws. Hij passeert de finale als nieuwe toptune of the week. Better Times, Robin Schulz, 35. En deze Carlito, die mag er 3 gaan doorstijgen. Het Solar Skin.

0: straks in de Top Hit 40.
1: Zometeen heel slecht nieuws voor Kamerad. Hij is deze week de grootste daler. 13 plaatsen had hij naar beneden. Dus als hart onder riem moet je nog eens extra goed meezingen, hè, met Be Mine. Langste vertraging onderweg tref je momenteel op de E313 in de richting van Antwerpen. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost doe je er op dit moment 20 minuten langer over. Als je nu elders in de file zou staan aan te schuiven, heb je wel minder extra reistijd, minder dan een kwartier erbij.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: Dit is Top. Your summer beat. Top Hit 40.

0: De lente van dit jaar werd gekleurd door een vroege zomerhit al van De Bouwsa. De eerste van De Bouwsa werd meteen echt een wereldhit, hè, met maar liefst 9 weken nummer 1 in deze Top Hit 40. Overtreffen gaat misschien moeilijk worden. Maar het kan, want de nieuwe van De Bouwsa komt nu binnen. Lose Myself.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Bijna helemaal uit.
1: 39.
0: Thomas Gray ziet de exits uit de top 40 ook al heel dichtbij komen. Rumors daalt naar 39.
1: 38.
0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta wachten op redders. Alweer in mijn 4.
1: 37.
0: Offenbach en Star Sailor krabbelen een beetje rechts. Plus 1 deze keer voor 4 to the Floor.
1: 36.
0: Eerste nieuwkomer, Cyril and Woodhouse. Feel it, oh my days.
1: 35.
0: En Robin Schulz blijft op 35 hopen op Better Times.
1: 34.
0: Vorig nieuw op 37, nu 3 doorgestegen. Carlitta en Malif met Sola Skin.
1: 33.
0: Een paar weken geleden nog top 10. Nu is het helaas de grootste daler van de week. Min 13 voor Be Mine, Kamrat.
1: 32.
0: Is voor Gabri Ponte en Sam Harper, Words.
1: 31.
0: En dit was de hoogste nieuwkomer. De Bausa hoorde er net op 31. Lose Myself. We make
1: you move. De top hit 40.
0: En over een paar minuten mag de Queen of Pop de top 30 voor je openen.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
0: Yes!
4: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt? Officieel voor schoolwerk.
6: Onofficieel voor gaming.
1: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
8: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

30 Madonna, die is helemaal terug. Ze heeft de meeste nominaties voor de MTV Video Music Awards, maar liefst 11 stuks. En dat zijn er meer dan Taylor Swift, die er 9 heeft. 27 september gaan we weten of ze bijvoorbeeld de award van Artist of the Year kan winnen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Dit is Stop!
5: Hoe zit dat met die stroompannen in de Vlaamse Ardennen? Een update, nu in de nieuws van 2. Top Headlines met Lore.
6: Goedemiddag. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarde zaten een 10.000-tal gezinnen sinds 22:30 zonder elektriciteit. Die komt nu stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. Binnenlandminister Bernard Quintin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. Jurgen de Lantzeer.
7: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
6: Er raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Formule 1 dan. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft wel leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Pukkelpop. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook ze ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
5: Kort overzicht van de langste vertraging onderweg. 20 minuten file op de A12 richting Berg op Zoom. Komt daardoor een ongeval tussen de Ekerse Steenweg en Leugenberg. Je staat ook in de rij op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Bommelgem doe je er 15 minuten langer over. Elders is er minder verliestijd, minder dan een kwartier.
4: Dit is Top.
5: Tot 4 uur tellen we af richting de populairste tophit van de week, richting de nummer 1. Nu krijg je 28 nieuwe Peggy Goo.

0: Loco Loco, heel plezant Loco momenteel in Kortrijk. Vandaag festival Camping Kitsch. Loco Loco, Gordo en Renier Sonneveld staan in de top 40. Wel twee lager deze week. Op plek nummer 26. We make
1: you move. De top 40.
0: 30 jaar Milk Ink dit jaar en ze staan op 25. Milk Ink, Madison.
1: Dit is

Milkink vanavond met de Forever Tour in het Fairway Festival in Edegem. En morgen dansen zwaaien op de Druivenfeest in Overijse. Milkink op 25. Dit zijn Marshmallow, Kelsey. Stijgen aan 24.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go yellow!
4: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

0: Top Hit 40 Overzicht. 30.
1: Maar liefst 11 MTV Video Music Awards. Madonna blijft de queen. We doen natuurlijk nominaties voor die MTV Video Music Awards. Dan Satiria op nummer 30.
0: 29.
1: Just a Little, kleine winst van twee plekken voor Justy en Sam Harper.
0: 28.
1: 28, die was en die is voor Blast, Terms and Conditions.

0: stijgt naar 27.
1: 26.
0: Mij is altijd verteld dat zot zijn geen pijn doet. Beetje loco loco mag wel, hè. Gordo en René Sonneveld, 26.
1: 25.
0: My medicine. Geschreven en gezongen door Linda. De draad in het levensverhaal is duidelijk, hè. Music is my medicine.
1: 24.
0: Marshmallow en Kelsey aan de toog bij nummer 24 voor Another Drink.
1: 23.
0: David Guetta, Third Party en John Martin met z'n drieën. 3 vooruit.
1: 22.
0: De perfecte lounge track van The Second Voice. Let Me Be.
1: 21.
0: Blijft gewoon voor Hugo en Salto. Jamaican Bam Bam.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: Derde keer David Guetta. Nu met Bebe Rexha, Sad Girls op 20.

daarnet hoorde dat Madonna nominatie queen is voor de MTV Video Music Awards. 11 stuks, Taylor Swift 9. Bebe Rexha heeft er ook 1. Het is haar eerste ooit als solo-artieste. Met New Religion, genomineerd voor de MTV VMA in de categorie Best Dance. New Religion komt er zo meteen aan. Dit was Sad Girls, samen met David Guetta, Bebe Rexha.

0: in de Top Hit 40. De nummer 18 staat voor je klaar. Die is voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Eerst naar de strubbels onderweg. File staat er momenteel op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel komen er 15 minuten bij. Dat is ook het geval op de E313 naar Antwerpen tussen Maschhoven en Wommelgem. Als je een andere file in de rij staat momenteel, beter nieuws voor jou, verlies je daar nu minder dan een kwartier.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
3: kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Ed Sheeran trekt met de Loop Tour door Noord-Amerika. Straks staat hij voor de derde avond op rij in de Rogers Center in Toronto. Liet wel uitschijnen dat dit zijn laatste grote tour door de VS voor lange tijd gaat worden. Na de Loop Tour wil hij toeren wat rustiger aan gaan doen en meer tijd met de kids en de man thuis doorbrengen. Blijft ondertussen wel volop voor andere artiesten schrijven. Hij verklapte dat er nog voor het eind van dit jaar een aantal nummers gaan uitkomen die hij voor andere artiesten heeft geschreven. Van wie? Dat is nog een verrassing. En meer dan één blijkbaar ook nog. Op nummer 18 Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It. En dit is een ex-top 10 van onze DJ Licious en Milo. Nu deze week op 17. Dit is Forever Young.

0: Top Fresh. Nieuw in de playlist van Top.
1: Ik ga straks weer verder aftellen in de Top 40. Maar eerst wat nieuwe muziek aan je voorstellen in deze Top Fresh. Nieuwe muziek, maar als je af en toe wel in bent voor een avondje disco, al dan niet met pluimen en wijde pijpen erbij, dan ga je zeker de sample uit het nummer herkennen. Er zal zeker een belletje gaan rinkelen. Want het origineel is een disco classic van toch wel 50 jaar geleden van Anita Ward. Ring My Bell, een nieuwe remix. Aan jou om mij te laten weten of je dat een goede remix vindt of niet. Laat het mij weten met een score op 10 in de Top Radio BE-app voor deze R&B Ring My Bell.
0: Top Fresh. Dit is nieuw in de

Ancient Ring My Bell. Bellen moet niet. Veel simpeler is gewoon jouw score op 10 voor deze remix in de Top Radio B-app via een bericht in te sturen. Jouw score is zeer welkom. Daarbij mag je ook gerust jouw feedback geven hoor, voor die Ring My Bell.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Kom toch eens langs, hè.
6: Kansen krijgen op je werk.
7: Check.
6: Interesse in machines.
7: Check.
6: Goede werksfeer.
7: Yes.
6: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
8: Hallo met Atilex.
9: Ik ben op zoek naar een kabel.
8: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
9: Nu ben ik de draad kwijt.
8: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

Een nieuwe dance hit of een nieuwe track met een remix, met een sample daarin, dat zal je niet verbazen. H and Ring My Bell, uiteraard met The Roots bij die disco-klassieker van Anita Ward. Maarten vindt de remix niet bepaald geslaagd. Een flauw afkooksel, zegt hij van Doorsnelen. Bach, ik noteer dus een onvoldoende. Sigrid is lauw enthousiast, niet slecht, maar zeker ook niet wauw. Bart weet de disco-remix wel te smaken. Hij geeft een 8 op 10. Gemiddeld komt het op een 6 op 10 uit voor H, Ring My Bell. Ondertussen tellen we verder af. 15, Joe Curry in de top 40.

1 wins voor Joe Curry, Whisper. Zeg, de bouwstaart hadden we aan het begin van deze lijst van de top 40. Toen de hoogste nieuwe met Lose Myself op 31. En dit hier is nog eens die mega hit van de voorbije weken. Zeg maar maanden voor de bouwstaart. Dit is Magnetic.

0: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Dit is Top!
2: Lore zet voor jou de hoofdpunten van de nieuws op een rij. De topheadlines van 3. Lore, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In de Vlaamse Ardennen is de stroompannen volledig opgelost. Dat laat netbeheerder Fluvius weten. Zo'n 10.000 gezinnen zaten er iets meer dan 3 uur zonder elektriciteit. Het is al de tweede stroompannen in amper een week tijd. Vorige week werd die veroorzaakt door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd. Onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op een school in Zweden is een meisje van 17. Dat melden lokale media. Een jongen van 18 viel er gisteren verschillende leerlingen aan met een zwaard. 3 mensen raakten gewond. 2 jongeren, 1 van 12 en 1 van 17, liggen nog in het ziekenhuis. De dader is een oud-leerling van de school. Hij is opgepakt. Wat een bezielde is niet duidelijk. En Formule 1. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegas Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd 4e, maar blijft wel leider in de WK-stand. Over een uur begint trouwens de kwalificatie voor de race van morgen. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: Er is file op de Antwerpse ring richting Gent met 15 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Sta je elders in de rij aan te schuiven, dan is dat bij jou voor minder dan een kwartier.
1: Dit is Top! Hit 40. Jonathan van Helleputte.
2: Yes, yes, yes. Tijd voor de finale van de Top Hit 40. Naar de ultieme nummer 1 aftellen. En nu de sprinter van de week. Swedish House.

Zoals vele wereldartiesten en producers zijn Topic, of is Topic er ook al heel vroeg aan begonnen met het muziek maken. Hij was pas 16, eerst produceerde hij vooral muziek voor andere artiesten. Tot hij 2019 helemaal doorbrak met Breaking Me. Dat is overal een nummer 1 bijna. Hè. Nu 7 jaar later is het pakket tophits van Topic al ferm aangedikt. Dit is een track die al weken topper is in onze lijst. Wel deze week net uit de top 10. Topic met Becky G, Sorry Papi op nummer 12. En Criss Cross Amsterdam sprinten naar boven. My oh my, op

0: love you, babe.
1: Top Hit 40 Overzicht 20.
2: De top 20 werd door toppers geopend. Bebe Rexha en David Guetta.
1: 19.
2: Alesso en One Republic mogen 3 plaatsen hoger.
1: 18.
2: Gaat het binnenkort een beetje rustiger aandoen. Zeker niet meer toeren, maar wel nog nummers schrijven voor andere artiesten. Ed Sheeran samen met Martin Garrix op nummer 18.
1: 17.
2: Belgische toptrack van DJ Licious en Milo. Ex top 10, Forever Young.
1: 16.
2: Dit is zelfs een ex nummer 1. Bebe Rexha, New Religion.
1: 15.
2: Chuck Curry stijgt heel rustig in plek met Whisper.
1: 14.
2: De Bausa, 11 vorige keer. Nu is het 14 voor Magnetic.
1: 13.
2: Swedish House Mafia met Licky Lee maakte groot.

0: Jammer, maar geen top 10 plaats meer voor Topic en Becky G. Sorry, papi, naar nummer 12.
1: 11.
0: Ja, ze zijn enthousiast, je zou verminderen. Top 10 is duidelijk in zicht voor Crisscross Amsterdam. My oh my, stijgt naar plek 11.
1: Dit is top.
0: En hey, ze zijn terug in de top 10. Kevin Harris en Jazzy, Satisfy.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
5: Yep, go for info naar telenet.be.
7: Top! We make you move! Is de Top Hit 40.

Shakira. En ze komt uit Colombia. Ze verloochent alles behalve haar roots, want ze bezocht goede week geleden de regio die door een zeer zware aardbeving getroffen werd. Via haar stichting wil ze daar ook helpen aan de heropbouw van maar liefst 10 scholen en ook een universiteit die daar beschadigd is geraakt. Daarvoor al inmiddels meer dan 1 miljoen ingezameld. Shakira, Burna Boy, WK Anthem op nummer 8. 7 is superzonnig met Henri PFR.

0: De allergrootste kanjers van deze week staan voor je klaar. Nog 6 te gaan, met daarbij ook een ex-nummer 1 uit Nederland. Another N50 for Ultra. Talk to me. Krijg je na het verkeersoverzicht? Gaan we redelijk snel rond zijn, want het gaat redelijk vlotjes onderweg. Het is aanschuiven op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 10 minuten bij rekenen. Mocht je momenteel op een andere plaats in de file staan, dan is dat voor minder dan 10 minuten.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Gaan koken?
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Lekker!

Last Frequency staat op nummer 5, Leve Dal. En de volgende artiest, ja, die staat graag op de draaitafels, maar je mag hem ook een piano voor zijn neus gaan duwen. Want eigenlijk speelt hij zelfs liever piano dan dat hij DJ speelt. Hier is Kygo. Hij is wel succesvol als DJ en producer. Hij stijgt naar 4.

0: tune of the week.
1: Het is al een uur of twee geleden dat Robin Schulz bij Top in de Top Hit 40 passeerde. Op 35 kwamen we tegen met Bad Times. Hij steeg niet, hij daalde ook niet, maar na 11 weken kan je toch wel niet spreken van een echte supergrote hit voor Robin Schulz. Toch niet naar zijn normen. Nu, de volgende opvolger heeft wel iets meer kansen, zelfs veel meer kansen, denk ik, op een vette hit te worden voor Robin Schulz. Een top 10 moet er zeker in zetten. Hij doet het niet zo vaak, maar deze keer wel, en hij doet het wel goed. Een goede sample gebruiken van een bekende hit van Watermat, Bullet. Die klinkt nu zo. Robin Schulz en Take It Slow.

0: dat, jong? Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik kijk even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sunwine?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister, Topscha.

0: Top Hit 40 Overzicht. 10.
1: Even weg geweest, maar ze zijn terug. Kevin Harris en Jesse opnieuw die top 10 binnen.
0: 9.
1: Where do they go? Manuels en Brian V zitten blijkbaar goed op plek 9. Ze blijven daar gewoon deze week.
0: 8.
1: Dus Shakira is wel verhuisd met Die Die van 4 naar 8.
0: 7.
1: Toch wel een beetje last, denk ik, van de mindere zomerweer deze week. Henri PFR zakt er 1 met Sola Sola.
0: 6.
1: Hetzelfde, min 1 voor Another and 50 voor Ultra.
0: 5.
1: Last Frequency zakte vorige week naar 7 en nu klimt hij terug naar top 5.
0: 4.
1: En Kygo en Max zijn supergoed op dreef hoor. Van 8 naar 4 is echt wel top. Take Me Back.
0: 3.
1: Jonas Blue en Malif blijven op het podium, maar zak er wel eentje met Edge of Desire.
0: 2.
1: Het zijn deze Prosper en Clooney die in dat gat van die plek 2 springen met Free Your Mind. En dan...
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
1: Betekent geen verrassing bovenaan, je hebt het al door. Jugal en Ultranate zijn opnieuw de beste deze week bij Top. Moving to the Sun is ook deze keer de meest gedraaide, de meest populaire track bij Top. Moving to the Sun.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Dit is Stop!
2: De vakantie loopt op laatste benen en we zitten allemaal in datzelfde schuitje. Ik, jij en Lore. En die laatste heeft nieuws voor jou. Dat van 4.
3: Een goedemiddag. In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
3: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia, in het oosten van Spanje, werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Renui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
1: Dit is Stop! Christophe Abs.
2: Met muziek van Cyril op deze zaterdag. Milky met Sunrise. Ook Nijo komt langs. Let Me Love You en Silver. Die mag starten. Turn the Tide!

Ze hebben er net een bomvolle tour op zitten met shows in onder andere Praag en Spanje. En ook deze zomer zijn ze weer een vaste waarde op onze Belgische festivals. En vandaag is dat op Camping Kitsch Club in Kortrijk, waar jij misschien wel kaartjes voor hebt en onderweg naartoe bent. Silver and Turn the Tide. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdagnamiddag. Met u Alok en Khalid in je radio. Dit is Dive into

Silver Bumper en One Night. Next is Nicho, Let Me Love You. En dat doet hij ongetwijfeld ten huize. Hij leeft openlijk in een polyamoreuze relatie en deelt momenteel dus een huis met zijn drie vriendinnen en hun kinderen samen. Hij zelf noemt het een liefdevolle, hechte community. Voilà, dat komt uit de mond van Nicho.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+.

0: Dit is Top.
1: Deze week nieuw binnengekomen in de Top Hit 40 op vrijdag en vanmiddag op 36 met de laatste nieuwe track met Woodhouse. Feel It heet hij. Toch wel benieuwd hoe die het gaat doen de komende weken. Ik haal de stumbling in nog eens boven van even geleden en die stond dan weer weken bovenaan datzelfde lijstje, de Top Hit 40. Onderweg We Guard and Ride It bij Top naar deze I Run van Haven en Caitlin.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

je weten dat het bijna Redward was geworden als artiestennaam voor Ed Sheeran. Overwoog hij serieus toen, maar tegenwoordig heeft hij een extreem korte millimetersnit. De zogenaamde buzzcut. Ik heb Slater voor jou. Dit is Dance.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
4: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon.

Hij maakte deel uit van die legendarische slotavond van de Lokerse feesten dit jaar. Naast Last Week Precies en Let's Sky. Misschien was je er wel bij dit jaar. Armand van Helden en My My My, dat hij ongetwijfeld ook heeft gedraaid die avond. Dit is Thomas Gray bij Top en

Dit najaar stelt ze haar nieuwe drietalige repertoire live voor aan het publiek met onder andere een grote clubshow in de Roma in Antwerpen. Nog altijd de jongste MIA-winnaar aller tijden, 17 was ze toen. Amabel en Run. Top headlines van 5 zometeen. Eerst DJ Licious nog eens in je radio stoppen. Zijn magic, that happens with you.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Stop!
3: Nu is het nog zaterdag en de rest is voor later. Ik vind dat een goed motto. Top Headlines van 5 met Lore.
4: Een goeiemiddag. In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans.
5: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn 1 persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
4: De brand is intussen geblust. De 2 verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
6: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
4: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Rinui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
7: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan ultieme job gedaan, het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
4: Morgen eindigt de Rinui Tour. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoten door naar de 8e finales. Opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: Dit is Top. Christophe Abs.
3: Release to Peggy Goo dit uur. Extra tune of the week. Woman heet die. Muziek van Kygo. Gala met Freed from Desire. En de kop eraf met Hugo. Goedemiddag.

Moving to the Sun, Hugel. En eerlijk is eerlijk, die zon kunnen we hier buiten op deze zaterdagmiddag wel heel even gebruiken tussen de wolken door. Maar die afkoeling die we nu hebben, het is echt wel eens nodig voor de natuur. Dus laten we absoluut niet klagen. We hebben het potverdikke al enorm goed gehad de laatste maanden, toch? Of wil jij nog meer? Easy Please Me, zoals Katie B.

Het draait om de pijnlijke en vicieuze cirkel van moderne relaties en de datingcultuur tegenwoordig. Zij beschrijft hoe twee mensen van wildvreemden transformeren tot geliefden, om vervolgens na een breuk weer te eindigen als wildvreemden. En gelijk heeft ze die Kenya Grace met haar Strangers. Kan een belofte straks, en belofte maakt schuld. Je weet dat, je hebt hem dus te goed. Gala en Freed from Desire. Fijne middag.

0: maar zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
0: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden.

0: Stole the Show van Keigo.
1: Dit is Top.
0: Ja, je hebt er nog een aantal te goed, hè. Shows 5 om precies te zijn. Nog tot en met volgende week vrijdag, 28 augustus, sta je op samen met Jeroen en Koen. Want dan is hun allerlaatste uitzending. Laat ons dus er nog een fantastisch einde van maken. Onder dat motto gaan we nog even genieten van die twee volgende weken hier bij Top. En je weet het, never forget you. Dat is heel toepasselijk. Afrojack.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gaan we koken?
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Jonas Blue en Malief, Edge of Desire. Veel mensen denken dat Yves LaRock dit nummer zelf zingt, maar de iconische reggae vocals zijn ingezongen door de Zwitserse zanger Jabba en werd destijds niet officieel vermeld in de tracktitel

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Mr. Belt and Weasel, It's Not Right. Ja, het begint nu echt te korten, want het laatste weekend van augustus staat rood omrand in onze agenda. Dan trekken we met z'n allen naar Brasschaat voor de absolute traditie en de mooiste afsluiter van je zomer. The Day Before Tomorrow. En de line-up is om duimen en vingers bij af te likken, want je feest ermee op de beat van Reggie, Joost, Victor, DJ Frank en nog heel veel anderen. En geloof me, Top zorgt samen met Mentos voor die hete extra vibes. Dus heb je zin in een exclusief privéfeestje? Zorg dat je erbij bent. Check snel de laatste tickets. We see you there. 29 augustus, The Day Before Tomorrow in Brasschaat.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah.

Bibi Rexha en David Guetta, Sad Girls. Jeroen is er zometeen vanaf 6 met zijn top schaamteloos. 6 uur schaamteloze tracks tot middernacht. Op een zaterdagavond kan en mag dat absoluut. Nog een fijne avond.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Een goede avond. In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
3: Bij Elia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning ontdaan tot ontbranding komt. Hè. Die kabel die frequentie controleert, hier frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is.
2: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
4: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
2: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
5: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. Dan ultieme job gedaan, het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
2: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan? De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
1: Dit is Top. Top Schaamteloos.

0: waren die van de Bloodhound Gang geweldig geïnteresseerd in moeder natuur en de paringsdrang van de dieren en dergelijke. Oh, laat ons eerlijk zijn, het zijn de gasten van de Bloodhound Gang toch vooral om het dan zelf ooit ook eens in de praktijk om te zetten. De waarheid mag gezegd worden. Goedenavond en welkom.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Top schaamteloos. Let's go. Let's go.
0: Ja, natuurlijk is dit top schaamteloos. Het woord paringsdrang is bijvoorbeeld al gevallen.

House of Doom. Het huisje waar je altijd welkom bent, The House of Doom. Dat was Noonka en we gaan je ook amuseren met de Poco Loco Gang, Five, The Dark Man, Kate Ryan en nu al met Dimi.

0: weet, hebben we elke week nummers in het programma die nog niet in de playlist van Top Schaamteloos staan. En ik kon mijn ogen niet geloven deze week toen ik dit zag, beste vrienden.
1: Top Schaamteloos, de schaamte voorbij.
0: Want een toppertje in het genre zijn natuurlijk de Benga Boys. Die we kennen van The Benga Bus is Coming and We're Going to Ibiza. Maar die hebben nog een grote hit gehad en die zijn we dus gewoon straal vergeten. Hier is die. Eer herstel voor Up and Down.

is de vraag dezelfde zoals steeds. Moeten we dit draaien in Schaamteloos? Ik denk dat het antwoord zichzelf geeft. In dit geval toch. De Benga Boys, Up and Down.

0: Kaamtuloos.
1: Doe

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op

0: dat WK ligt al ver achter ons, maar het blijft plezant. Deze Daidai van Shakira.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Dat is de enige plaats waar je nog eens die boys bands uit de jaren 90 kan horen, mocht je daar behoefte aan hebben. Je zal nu misschien spontaan zeggen, nee, niet echt. Maar wacht tot je dit hoort van

0: Kwaadtongen beweren wel eens dat door de zomertijd pruimentijd is voor nieuwe muziek, maar...
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Moeilijk of niet, we hebben er wel weer eentje gevonden waarvan wij denken dat die kans maakt om tot de schaamteloze familie te behoren. Deze nieuwe van Ellie Oaks. Luister.

En inderdaad, jij zat op de eerste rij om deze te horen. Front Row Baby van Ellie Oaks. Laat maar even weten wat je ervan vindt. Met de schaamteloze inslag natuurlijk. Hè. Dat is jouw opdracht om de jury te spelen over de nieuwe muziekjes.

plaat. Dat was hem, de Cannonball van Showtek en Justin Prime. En inderdaad, helemaal op zijn plaats, want dit is het programma op zaterdagavond waarin alle remmen losgaan, waarin we als een kanonbal uit je radio schieten. Come on, let's go!

0: Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedenavond. In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
5: Bij Elia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning montant tot ontbranding komt. Hè. Die kabel die frequentie controleert, jullie frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
4: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
6: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
4: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Sport. In ons voetbal heeft Zultewaardje makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de grote prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
3: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

Voilà, zeg, dat is het tweede deel met veel tromgeroffel aankondigen. En zo hoort het ook Safri Duo en Played Alive. Het is lang geleden dat een zo, ja, schaamteloos muziekje het wel heel lang uithoudt en populair blijft. Ik ben er zeker van, deze zomer heb je hiermee meegezongen.

alle commentaar overbodig. Nee, laat ons eens kijken wat we dit uur nog allemaal voor jullie in petto hebben. Onder andere Da Root met Sandstorm. Kira is erbij, vorige week aan jullie gepresenteerd. En voilà, die heeft het overleefd. Staat nu gewoon in onze playlist. En Lasgo met hun meest recent is er ook bij. Maar eerst dit, Alcazar. Jaren 90 stuff, jawel, die zit er regelmatig tussen. Hè. Sexual Guarantee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gewoon koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Elke zaterdagavond, de hele avond.
1: Jawel, tot middernacht gaan we nog door. En ik stel weer iets aan je voor. Ja, wat degenen die al een tijdje top luisteren misschien nog wel kennen. Maar het is in ons archief blijven steken en misschien is dat helemaal onterecht. 666. Jawel, het getal van de duivel. Dat belooft al, hè. Het heet Amok.

Echt wel rechtstreeks weglopen van de autobotsters. Dus dat kan niet slecht zijn. 666 met Amok stelden we vandaag aan jullie voor als zijnde een vergetelheid uit het verleden. En moeten we dat blijven draaien? Laat het maar even horen op de app. Ondertussen deze...

zij die de jaren 80 niet meegemaakt hebben, is het misschien een verrassing als ik zeg, origineel was dit een slow. Maar daar is niks meer van te merken. Activate and Take My Breath Away. Dit is wel een origineel nummer. Ja, dat wordt zeldzaam tegenwoordig, met al die covers.

0: En dan is het weer tijd voor de prijs die niemand wil winnen.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Ja, wie is er deze week in het nieuws geweest op een opvallende manier en krijgt daarvoor de schaamteloze wisselbeker. Die is voor het eerst, en dat is misschien wel verbazend, want we hebben al wel wat schaamteloze wisselbekertjes uitgedeeld, maar deze keer is hij dus voor het eerst voor Mark Koeken. En die heeft toch al het een en het ander gedaan, hè? Hij krijgt de schaamteloze wisselbeker. Hij kwam deze week in het nieuws omdat bekend raakte dat hij nu ook Ribbetjes Restaurant Amadeus heeft overgenomen. Hij gaat daar iets van maken, zegt hij. Zo kennen we hem natuurlijk. Hè. Ze noemen het ook een beetje koeken à volonté vanaf nu, want dat is dus dat ribbetjes restaurant waar je à volonté ribbetjes kan gaan eten, waar ze altijd maar blijven ribbetjes op je bord leggen, dat je echt niet meer kan rechtstaan. Maar goed, schaamteloze wisselbeker dus voor Mark Koeken, want die mens kan dus nergens op een normale manier naartoe gaan. Zo is hij al naar de voetbal geweest, naar de dierentuin en dus nu op restaurant. En als de rekening komt, neemt hij meteen de hele

was een hele tijd geleden, maar kijk, plots lieten ze weer van zich horen, die van Let's Go en Rise. En daarmee hebben ze toch wel weer bewezen, laat ons eerlijk in zijn, dat ze het nog altijd kunnen, alsof we daaraan twijfelden.

0: Ja, het zijn Sloebers hoor, die van de Out Here Brothers. Dat is zonder omwegen, hè. Geen blabla, meteen boom, boom, boom. Kan dat iets romantischer?
1: Dit is top!
0: Ah, zo, je moet dat zacht aanpakken, hè. Je kan bijvoorbeeld beginnen
1: top
0: met...
1: headlines.
2: Goedenavond. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voor een opengaande leiding van hun groep. Je hoort doelpuntenmaakster Delphine Marje.
3: Heel mooi om onze eerste knock-out fase, zal ik zo zeggen, met een winst in handen te nemen. Dus ik denk dat het heel mooi is. We mogen er heel fier op zijn. Ik denk dat we gewoon sowieso de volgende wedstrijd ook moeten winnen. Dus ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. We hebben nu al gewonnen, dus ik denk dat dat een mooie stap is naar de volgende wedstrijd.
2: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd achtste op 9 seconden. In ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde twee keer voor de rust en twee keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld achtste. En in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Vanavond klaart het op, lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
1: Dit is top.

0: Onze mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij wat je het allemaal opnieuw kon doen.

That stuff. Hopelijk heb je lekker meegedanst voor je radio. Ja, ik kan dat niet zien van hieruit, maar ik ga ervan uit dat je heel flink geweest bent op deze Cha-Cha Slide van DJ Casper. Straks ook muziek van de Two Brothers on the Fourth Floor. We hebben Blackpink, Espuma en The Magic System. En nu die van meisjes van Cat's Eye.

0: En nu een schoon verhaal.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Want ze is de laatste tijd geweldig veel in het nieuws. En dat heeft alles te maken met het feit dat het, en dat is toch goed nieuws, laat ons eerlijk zijn, dat het beter gaat met Kim K. Ze is ondertussen 48 en we kennen haar allemaal natuurlijk van Lilali. Ze heeft ondertussen nieuwe nummers ingezongen in haar slaapkamer, want ze is nog altijd een beetje veroordeeld tot die slaapkamer door haar gezondheidsproblemen. Maar kijk, zelfs in je slaapkamer kan je een nieuwe hit inzingen en die krijgt internationaal behoorlijk wat lof. Dus tof, die gaan we nog horen, die Kim K. Het heeft ons wel aan het denken gezet en heeft ze nog andere dingen gemaakt dan Lilali. En jawel, ik heb er eentje gevonden en dat stel ik dus vandaag voor in Top Schaamteloos. Het is iets uit het verleden toegegeven, maar je weet hoe we zijn. Zelfs als dingen in het archief blijven steken zijn, geven die alsnog een kans op zaterdagavond. Dus laat maar eens horen wat je hiervan vindt. Moeten we behalve Lilali deze misschien ook wat meer draaien van Kim K. Het heet Oui, Oh Oui.

is zelfs licht erotisch, zou ik durven zeggen. Deze wee van Kim K. Maar ze is dus helemaal terug. Nieuwe muziek, ik zei het daarnet al. Misschien is het gewoon maar eerlijk dat ik daar ook even een stukje van laat horen. Dit is dus Summer Again. Kim K. Een geluidstechnicus is in haar slaapkamer alles komen installeren en het resultaat mag er zijn eigenlijk. Ja, dat vinden ook verschillende Franstalige magazines. Een toonaangevend magazine heet Von Magazine en noemt dit puur elektronisch vuurwerk, die nieuwe Kim K single. Ja. Oprecht een schoon verhaal, we horen er nog van.

0: Blackpink in your area.
1: Hebben we behoorlijk intensief gedraaid op deze zender en helemaal terecht. Want wat een lekker nummer is dat toch, die Jump van Blackpink. Het is alleen wachten op een deftige opvolger. Ja, ze hebben al een paar pogingen gedaan, maar we zijn, om het zacht uit te drukken, nog niet helemaal overtuigd.

shall find unseen places. It's an ultimate trip.

0: En dan is er weer tijd voor dit.
1: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, en deze keer gaan we het niet zo heel ver zoeken als het dan gaat over het origineel waar het van gekopieerd is. Ja, ik zit gewoon in de jaren 2000, geloof ik. Zelfs de jaren 10 al, mag ik dat zo uitdrukken. 2011 is het om precies te zijn. Toen dit nummertje uitkwam van

Ik weet niet of je het al herkent, maar je zal het wel kennen. Want het werd ook door de Bingo Players al eens op plaat gezet. Cry Just a Little. Wacht, pas op, hier komt het refrein, je gaat het kennen. En voilà, dat klinkt bekend inderdaad, al was het maar door die versie van de Bingo Players ook. Wel, daar is dus weer een nieuwe van. Was dat nodig? Overtuig jezelf.

onze research zijn we ook Cry a Little Bit van de Tremaloos tegengekomen uit de jaren 60. En een Cry Just a Little van Shaking Stevens in de jaren 80. Maar die hebben er voor alle duidelijkheid niets mee te maken. Het origineel was van Florida uit, even herstel, 2012. I Cry. En dit was de nieuwe versie van, ik denk dat ik het Just Hey moet uitspreken. And Just a Little.

0: Nieuws. Goedenavond. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort Michel Struik.
1: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
0: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje in dezelfde groep. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd 8ste op 9 seconden.
2: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ah, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien laat liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben er mee tevreden.
0: In ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren, het werd 4-0. Zulte staat 2e, Beveren is gedeeld 8e. En vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog met nog zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
3: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

Ja, ja, lekker stampen, dat doen we ook graag op zaterdagavond hier bij Top Dimitri Vegas en Like Mike. En straks ook nog Modo, de Cisco Kid. We hebben Funkhauser erbij. En je mag ook Reggie, het is te zeggen, in de versie van Translucent verwachten. Dat wordt straks wel allemaal duidelijk. Nu een rockklassieker in een dansjasje met Semtex.

0: Pizza you to you Salema Beach. I'm gonna back to Italy.
1: Zoals je weet hebben we elke week nummers in het programma die nog niet in de playlist van Top Schaamteloos staan. En ik kon mijn ogen niet geloven deze week toen ik dit zag, beste vrienden.
2: Top Schaamteloos. De schaamte voorbij.
1: Want een toppertje in het genre zijn natuurlijk de Benga Boys. Die we kennen van The Benga Bus is Coming and We're Going to Ibiza. Maar die hebben nog een grote hit gehad en die zijn we dus gewoon straal vergeten. Hier is die. Eer herstel voor Up and Down.

is de vraag dezelfde zoals steeds. Moeten we dit draaien in Schaamteloos? Ik denk dat het antwoord zichzelf geeft. In dit geval toch. De Benga Boys. Up and down.

0: Kwaadongen beweren wel eens dat door de zomertijd pruimentijd is voor nieuwe muziek, maar...
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Moeilijk of niet, we hebben er wel weer eentje gevonden waarvan wij denken dat die kans maakt om tot de schaamteloze familie te behoren. Deze nieuwe van Ellie Oaks. Luister mee.

En inderdaad, jij zat op de eerste rij om deze te horen. Front Row Baby van Ellie Oaks. Laat maar even weten wat je ervan vindt. Met de schaamteloze inslag natuurlijk. Hè. Dat is jouw opdracht. Om de jury te spelen over de nieuwe muziekjes. Elke

Iconen van de Belgische dance, een paar bij elkaar zelfs, want Milk Inc. in een samenwerking met Sylvie van Silver en I Don't Care, dan hebben ze zo ongeveer gehad, zeker de iconen. Ah nee, wacht. Oh, Patje wordt al boos, toe Fabiola ontbreekt natuurlijk. Al even uit, hier zijn ze.

Ik kan alleen maar hopen dat dat in zijn vrije tijd een hele rustige mens is. Timmy Trumpet en Freaks. Hallo, Party Freaks. Jullie zijn op het goede adres weer terechtgekomen. Goedenavond.

20 Fingers noemen ze zichzelf en You Gotta Lick It. Dit is om te likken baarden hoor, wat we nog in petto hebben. Onder andere Steps, Fisher, Loreen, Scooter en nu al dit van Dee Dee. Silver, daar zijn ze weer. En Pat B, die nieuwe versie van Turn.

0: elke zaterdagavond, de hele avond.
1: Jawel, tot middernacht gaan we nog door. En ik stel weer iets aan je voor. Ja, wat degenen die al een tijdje top luisteren misschien nog wel kennen. Maar het is in ons archief blijven steken en misschien is dat helemaal onterecht. 666. Jawel, het getal van de duivel. Dat belooft al, hè. Het heet Amok.

Echt wel rechtstreeks weglopen van de autobotsers. Dus dat kan niet slecht zijn. 666 met Amok stelden we vandaag aan jullie voor als zijnde een vergetelheid uit het verleden. En moeten we dat blijven draaien? Laat het maar even horen op de app. Ondertussen deze.

0: En dan is het weer tijd voor de prijs die niemand wil winnen.
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Ja, wie is er deze week in het nieuws geweest op een opvallende manier en krijgt daarvoor de schaamteloze wisselbeker. Die is voor het eerst, en dat is misschien wel verbazend, want we hebben al wel wat schaamteloze wisselbekertjes uitgedeeld, maar deze keer is hij dus voor het eerst voor Mark Koeken. En die heeft toch al het een en het ander gedaan, hè. Hij krijgt de schaamteloze wisselbeker. Hij kwam deze week in het nieuws omdat bekend raakte dat hij nu ook Ribbetjes Restaurant Amadeus heeft overgenomen. Hij gaat daar iets van maken, zegt hij. Zo kennen we hem natuurlijk, hè. Ze noemen het ook een beetje koeken à volonté vanaf nu, want dat is dus dat Ribbetjes Restaurant waar je à volonté ribbetjes kan gaan eten, waar ze altijd maar blijven ribbetjes op je bord leggen dat je echt niet meer kan rechtstaan. Maar goed, schaamteloze wisselbeker dus voor Mark Koeken, want die mens kan dus nergens op een normale manier naartoe gaan. Zo is hij al naar de voetbal geweest, naar de dierentuin en dus nu op restaurant. En als de rekening komt, neemt hij meteen de hele zooi over.

0: just getting started.
1: Ja, moet ik daar nog iets over zeggen? Dacht het niet.
2: Top schaamteloos. Hier is het altijd feest.
1: En dat feestje gaat door zometeen met Franstalige schaamteloze muziek. Komt niet zoveel voor, maar kijk, Ingrid draait daar mijn er niet voor om. Tu es foutu na DJ Sammy.

niet alleen Franstalige schaamteloze muziek die niet veel voorkomt. En al helemaal niet met een accordeon erin. Het kan allemaal bij Ingrid. Het is echt zottekus. Of enfin, het heet ook Tu et Foutu. Dus het klopt helemaal het verhaal.

Embargo heet het groepje. En het is ook meteen de titel, wat natuurlijk maakt dat we dat groepje nadien niet echt meer gehoord hebben, als ik mij niet te zeer bedrieg. Voilà, deel 6 ondertussen, het laatste.

We hebben hier straks nog Astroline, de Confetti's, DJ Yuri, Vensla, Petit Culotte. Het zijn allemaal dingetjes die je nog gaat horen voor middernacht. En ondertussen kijken we een beetje angstig naar de kalender. Gaan we nog een beetje zomer krijgen of niet? Onze weerman zegt van wel dat het in september best nog eens warm zou kunnen worden. Maar je kijkt nu al uit naar de nieuwe lente. Durven, hè?

Want ze is de laatste tijd geweldig veel in het nieuws. En dat heeft alles te maken met het feit dat het, en dat is toch goed nieuws, laat ons eerlijk zijn, dat het beter gaat met Kim K. Ze is ondertussen 48 en we kennen haar allemaal natuurlijk van Lilali. Ze heeft ondertussen nieuwe nummers ingezongen in haar slaapkamer, want ze is nog altijd een beetje veroordeeld tot die slaapkamer door haar gezondheidsproblemen. Maar kijk, zelfs in je slaapkamer kan je een nieuwe hit inzingen en die krijgt internationaal behoorlijk wat lof. Dus tof, die gaan we nog horen, die Kim K. Het heeft ons wel aan het denken gezet en heeft ze nog andere dingen gemaakt dan Lilali. En jawel, ik heb er eentje gevonden en dat stel ik dus vandaag voor in Top Schaamteloos. Het is iets uit het verleden toegegeven, maar je weet hoe we zijn. Zelfs als dingen in het archief blijven steken zijn, geven die alsnog een kans op zaterdagavond. Dus laat maar eens horen wat je hiervan vindt. Moeten we behalve Lilali deze misschien ook wat meer draaien van Kim K. Het heet Wee. Oui.

is zelfs licht erotisch, zou ik durven zeggen. Deze Wee, Wee, oh Wee van Kim K. Maar ze is dus helemaal terug. Nieuwe muziek, ik zei het daarnet al. Misschien is het gewoon maar eerlijk dat ik daar ook even een stukje van laat horen. Dit is dus Summer Again. Kim K. Een geluidstechnicus is in haar slaapkamer alles komen installeren en het resultaat mag er zijn eigenlijk. Ja, dat vinden ook verschillende Franstalige magazines. Een toonaangevend magazine heet Von Magazine en noemt dit puur elektronisch vuurwerk, die nieuwe Kim K single. Ja. Oprecht een schoon verhaal, we horen er nog van.

De Sound of Sea kennen we natuurlijk allemaal, maar dit heeft een net iets hoger meezing gehaald. Dus waarom is niet vanavond die Sea Day Live? Dat waren de confetti's natuurlijk, alsof ik dat nog hoefde te zeggen. Voilà, hang uw klein onderbroekje maar al klaar, want Le Petit Culotte komt eraan. Maar is DJ Yuri met wat vuile praat.

0: dan is het weer tijd voor dit.
1: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, en deze keer gaan we het niet zo heel ver zoeken als het dan gaat over het origineel waar het van gekopieerd is. Ja, ik zit gewoon in de jaren 2000, geloof ik. Ja. Zelfs de jaren 10 al, mag ik dat zo uitdrukken. 2011 is het om precies te zijn. Toen dit nummertje uitkwam van

Ik weet niet of je het al herkent, maar je zal het wel kennen. Want het werd ook door de bingo players al eens op plaat gezet. Cry Just a Little. Maar pas op, hier komt het refrein, je gaat het kennen. En voilà, dat klinkt bekend inderdaad, al was het maar door die versie van de Bingo Players ook. Wel, daar is dus weer een nieuwe van. Was dat nodig? Overtuig jezelf.

0: onze research zijn we ook Cry a Little Bit van de Tremolos tegengekomen uit de jaren 60. En een Cry Just a Little van Shaking Stevens in de jaren 80. Maar die hebben er voor alle duidelijkheid niets mee te maken. Het origineel was van Florida uit, even herstel, 2012. I Cry. En dit was de nieuwe versie van, ik denk dat ik het Just Hey moet uitspreken. And Just a Little.
1: See, you tell me then why you're giving a damn.

Kate Ryan coverde Ella Ella en Showtag die doet dat nog eens over met Kate Ryan zelf onder de arm. Voilà, ze zijn goed omringd. Wij gaan er mee ophouden voor vanavond. De remmen die mogen terug dicht. Want ja, het is een ongeremd programma. Dus we zijn net iets braver na middernacht. En volgende week gaan we laten ons volledig weer gaan. Op zaterdagavond van 6 tot middernacht